0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Sommige themakanalen draaien op miljoenen publiek geld. Maar God Radio draait op geloof, inzet en vrijwillige gaven. Zaai mee via God.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
6: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Laat God Radio niet stilvallen.
7: From Amsterdam to London, lots of Jerusalem to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
7: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

niet stilvallen. Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City. Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
6: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
7: Dit is God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
6: Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven. Relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De Schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
6: Laat God Radio niet stilvallen.
9: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
6: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, de financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
11: Nu te zien op New Faith Network.
12: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
13: Apparently the best writing comes straight from the heart.
14: So what's in your heart?
11: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Laat God Radio niet stilvallen.
15: Van Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
10: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
15: Jesus Christ.
10: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long to Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was. Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaai mee.
3: God Radio, het geluid van hoop.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wij vrienden en ik zijn erbij. De Sen, 24 oktober, Jabers, Utrecht. Een dag voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, Hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
9: From Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
9: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen, maar God zegt: je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou: wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Geen belastinggeld, geen vanzelfsprekend budget, maar luisteraars die meezaaien. Zo blijft God Radio klinken. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
7: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
9: Holy, holy, holy,
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
8: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden via god.radio/zaaimee.
11: Laat God Radio niet stilvallen.
12: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
11: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
12: Jesus Christ.
11: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken, hoop brengen en zijn liefde hoorbaar maken.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics. Ik heb heel veel zin in de les vandaag. Het is een geweldige les gewoon om te kunnen ontdekken, zeg maar, wat God ons gegeven heeft en hoe we daarin kunnen gaan wandelen. En als ik terugkijk gewoon de lessen die we al hebben gehad en ga je zelf ook gewoon weer door een proces heen. Tijdens het opnemen van die lessen krijg je zelf ook weer gewoon nieuwe inzichten en word je zelf ook bemoedigd en opgebouwd. En sommige lessen, daar heb je echt zoiets van, oh ja, inderdaad, weet je. Zo, dat was echt, weet je, dat je gewoon je weer herinnert hoe God je dat heeft laten zien. Of misschien dat je daar weer, even weer wat meer op mag gaan focussen. Want er zitten zoveel aspecten aan een geloofswandel met de Heer. Er is zoveel inhoud, er is zoveel diversiteit. En het ene moment ben je heel erg bezig met genezing. En de andere keer ben je heel erg bezig gewoon met die rust en die vrede. En de andere keer ben je weer bezig met die ongekende liefde van God. Er zitten zoveel aspecten in. En het is gewoon heel mooi hoe God je dan iedere keer weer vormt in een bepaald onderwerp of een bepaald thema. En merk je dat je dan weer een soort van verdieping krijgt of een diepere laag ingaat als het ware. Van datgene dat je al geopenbaard hebt gekregen, maar dan ga je er gewoon dieper in. Ik bedoel, de liefde van God. Ja, toen ik tot geloof kwam, had ik gelijk een ontmoeting met de liefde van God. De onvoorwaardelijke liefde van God. En dat heeft mijn hele leven in vuur en vlam gezet. Maar in mijn wandel met de Heer en hem steeds beter te leren kennen, heb ik steeds meer inzicht gekregen in zijn liefde. En wat het nou betekent om geliefd te zijn door God. Wat het betekent om zijn liefde in je te hebben. Want er staat ook in de Bijbel dat zijn liefde in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Wat dat dan betekent en ook gewoon hoe jij vanuit die liefde kunt gaan wandelen en kunt gaan bewegen. En je merkt gewoon dat hoe langer je onderweg bent met de Heer en hoe beter je hem leert kennen door middel van zijn woord en de relatie, door middel van de Heilige Geest, dat je gewoon automatisch, volwassener begint te worden, rijper begint te worden, zeg maar, in je relatie met de Heer, gewoon in je geloofsleven als kind van God, maar ook gewoon in de openbaringen die je krijgt, dat je de diepgangen steeds meer van gaat begrijpen. En dat is echt hartstikke mooi. Dit is echt prachtig. Dus en goed, dus die lessen zegenen mij ook. Halleluja. En ik weet ook gewoon dat ze mensen zegenen. We hebben echt duizenden mensen die er naar luisteren. Dus het wordt heel goed beluisterd. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. En zoals ik misschien al eerder heb gezegd, sommige dingen zijn wellicht bekend. En sommige dingen had je misschien nog nooit op die manier bekeken. Maar ik weet zeker dat er voor iedere keer voor iedereen goudpareltjes in zitten. Goudklompjes, pareltjes. En dat je erdoor gezegend wordt. En dat is de hele reden waarom we dit doen. En waarom we het ook gewoon gratis beschikbaar maken voor iedereen. Omdat wij gewoon geloven dat iedereen dit moet weten. Iedereen die een kind van God is. Of iedereen die op het punt is om een keuze te maken. Of net een keuze heeft gemaakt. En dus een kind van God is. Heeft gewoon dat fundament nodig. Om op te bouwen. Een fundament waarin je gewoon weet wie je bent in Christus, wat je vermag in Christus, wat je toekomt in Christus, wie hij is, wat hij voor je heeft gedaan en hoe jij het verschil kunt maken in de wereld, is gewoon belangrijk. En allerlei moeilijke vragen willen we ook gewoon behandelen, zodat die gewoon beantwoord worden voor je. Want sommige mensen lopen gewoon jarenlang rond met die vraag, een specifieke vraag, en krijgen daar gewoon geen antwoord op een of andere manier. Dus het is gewoon hartstikke mooi als we daar gewoon mensen mee in kunnen bedienen en kunnen zegenen. En dat is ons hele doel. Ik wil je ook echt aanraden om mijn boek Leven in de Volheid hierbij te nemen, zeg maar. Want dat gaat soms ook nog wat dieper en zo. En dat helpt ons gewoon om te ontdekken hoe het ABC van het evangelie eigenlijk in ons leven zijn uitwerking kan hebben. En als je deze les hebt geluisterd en je hebt zoiets van, joh, dit is gewoon geweldig, dit moet ik gewoon met andere mensen delen, dan kun je ook zelf Die lessen gaan geven door je of bij ons aan te sluiten als als een huisgroepje, zeg maar, die One Basics gaat geven vanuit ons. Of dat je gewoon dat zelf gaat beginnen. Je kunt die studiegidsen gratis krijgen op de website. Kun je ze bestellen. En weet je, dan kun je gewoon andere mensen weer mee zegenen. Ik heb zoiets van pay it forward. Deel het met zoveel mogelijk broeders en zusters. Zoveel mogelijk mensen. Misschien begin je een groepje met pasgelovigen. Misschien begin je een groepje met mensen die al wat langer in de kerk komen, maar iets meer willen. Het is fantastisch om een goed fundament te leggen. Je kun je gewoon 2 jaar lang, kun je gewoon wekelijks, kun je met elkaar samenkomen en prachtige lessen met elkaar delen en getuigenissen met elkaar delen en elkaar bemoedigen en opbouwen. En ik geloof dat dat zeker iets is wat in de wil van de Vader is, dat we op die manier samenkomen. Amen. Maar anyway, we hebben het over hele mooie onderwerpen gehad in de afgelopen serie. We zitten bijna aan het einde, we zitten nu in les 30. We hebben in totaal 32 lessen van fase 1 en dan gaan we naar fase 2. Dus dan gaan we een tandje dieper. Maar als je pas nu intuned of wat dan ook, wil ik je echt adviseren om terug te gaan naar les 1. En gewoon vanaf het begin af aan gewoon die hele serie te luisteren. Ik weet zeker dat je zal zegenen. En zoals ik al zei, sommige dingen misschien bekend, maar toch belangrijk om gewoon weer even te verfrissen, te vernieuwen, om nieuw inzicht te krijgen, dingen te ontdekken. En ga zo maar door. En het is gewoon hartstikke goed. En er zit een hele mooie opbouw. Het zijn niet allemaal willekeurige lessen. Er zit echt een opbouw in, zeg maar. En er is goed over nagedacht en erover gebeden. Halleluja. Ik zal niet helemaal teruggaan naar wat we allemaal hebben besproken, maar ik kan wel gewoon even de topics aangeven en dan gaan we lekker de les in. We hebben het gehad over eeuwig leven, wat dat nou precies is. Behouden uit genade, gerechtigheid uit genade, dat je het niet kunt verdienen. We hebben het gehad over intimiteit met God. We hebben het gehad over bekering, waterdoop, doop en Heilige Geest. De 3 dopen om in de volheid te komen. We hebben het gehad over het spreken in tongen, wat dat nou precies is en hoe belangrijk het is. En ga zo maar door. We hebben het gehad over onze identiteit in Christus, onze toewijding, hoe we dood zijn voor de zonde. We hebben het gehad over het belang van het woord, het vernieuwen van je denken, het doeltreffend Bijbel lezen. We hebben het gehad over onze positie bij God, bidden tot God, gebedsverhering, verhoring. Ik spreek Engels en Nederlands door elkaar heen, halleluja. We hebben het gehad over getuigen zijn, het koninkrijk prediken, de kracht van woorden. We hebben het gehad over geloof, de naam van Jezus, autoriteit in Christus. Genezing is Gods wil, gebedsbediening, wonderen, heerlijke God, vergeef elkaar. Verbondsmaal, goddelijke stroom. En nu gaan we het hebben over onze gaven gebruiken, prijs God. En dat wordt een hartstikke mooie les, halleluja. Laten we lekker even openen met gebed. Vader, dank u wel, Heere, voor uw woord. Dank u wel voor uw waarheid. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw zegen. Dank u wel voor uw liefde. En dank u wel, Vader, dat we gewoon uw Bijbel hebben gekregen, het geschreven woord hebben gekregen, om daarin openbaringen te krijgen door uw Heilige Geest, zodat het logos rema mag worden in ons hart. En ik bid, Vader, dat de mensen ook vandaag weer bemoedigd en opgebouwd zullen worden door de les die we mogen geven. Dus dank u wel voor wie u bent. We geven u alle eer in de machtige naam van Jezus. Halleluja. Amen. All right. Nou, gaven gebruiken. Joh, we hebben het verleden week gehad over de goddelijke stroom. En wat het precies is om zeg maar dat leven wat God in ons heeft uitgestort, om dat uit ons te laten stromen. En dat is gewoon een hele bijzondere les geweest. Maar vandaag wil ik het dus gaan hebben over het gebruik van goddelijke gaven. En wat belangrijk is dat we moeten begrijpen dat we toebehoren aan het koninkrijk van God. En het koninkrijk van God is niet een koninkrijk wat zichzelf laat dienen. Het koninkrijk van God is een dienend koninkrijk. En dus zoals de Bijbel zegt dat in Openbaringen 5 van ik zal u maken tot koningen en priesters. Dat is niet zo dat wij gediend kunnen worden als koningen. Als hij ons leiders maakt en heersers maakt over deze aarde, dan zijn we dat niet om gediend te worden, maar dan zijn wij dat om te dienen. Wij zijn deel van een dienend koninkrijk. Hè? Jezus kwam ook om te dienen en wij zijn ook geroepen om te dienen. En dat is heel erg belangrijk, omdat er best wel veel mensen denken dat wij gediend moeten worden. prima, weet je, stay in your bubble. Maar ik geloof dat het koninkrijk van God een dienend koninkrijk is, waar het niet om jou gaat, maar waar het altijd om de ander gaat en waar het altijd gaat om God te verheerlijken in ons leven. Dus ik wilde met jullie even gaan kijken in Galaten 5 en dan lees ik vanuit de Herziene Statenvertaling. Maar in Galaten 5 vers 13 staat geschreven: want u bent tot vrijheid geroepen, broeders. Alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees, maar dien elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Dus de Bijbel roept ons op om elkaar te dienen in de liefde. Nou, excuus. Als je Gods wil wilt uitwandelen voor je leven, en als je wil weten wat het is, nou, Romeinen 12 vers 2 zegt dat we ons denken moeten vernieuwen, zodat we kunnen begrijpen wat de volmaakte wil is van de Heer. Weet je, als je Gods wil uitwandelen voor je leven, dan moet je elkaar gaan dienen in de liefde. De Bijbel spreekt er ook over in Efeze, dat we ons moeten beijveren door elkaar in liefde, door de vrede te bewaren in liefde. Door ons in liefde aan de waarheid te houden. En we worden constant verwezen naar liefde. Weet je, Jezus zegt ook van, heb je naaste lief als jezelf. Heb God lief met heel je hart, heel je ziel en heel je verstand. En het tweede gebod hieraan is gelijk is dat je naaste lief hebt als jezelf. Weet je, dus die liefde is zo belangrijk. En natuurlijk staat God voor liefde. God is liefde. Maar ik geloof dat liefde de belangrijkste sleutel is om welke gaaf je ook hebt van God te gebruiken in je leven. Als liefde niet je motivatie is, 1 Korinthe 13, dan kun je het gewoon aan de kant zetten, want dan baat het je gewoon helemaal niets. Als jij niet functioneert in liefde, kun je genezen wie je wil, bevrijden wie je wil, verlossen wie je wil, kun je preken, kun je het vuur uit je sloffen preken, kun je al die machtige wonderen en tekenen meemaken en kun je al die vruchten dragen in het koninkrijk van God. Maar als jouw motivatie niet liefde is geweest, maar puur scoren, ik moet zoveel mogelijk scoren, ik moet zoveel mogelijk cijfers halen, ik moet zoveel mogelijk zielen winnen. Ja, ik wil ook zoveel mogelijk zielen winnen, maar dat is omdat ik van God hou en van die mensen hou. En niet omdat ik zo nodig moet kunnen zeggen van ik heb zoveel zielen gewonnen of ik heb zoveel zielen gewonnen. Want dat is niet waar het om gaat. Het gaat om de liefde. Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde. Dus we zijn geroepen om elkaar te dienen in de liefde. Om anderen te bemoedigen en op te bouwen en verder te helpen. Om die extra mijl te gaan en het verschil te zijn in het leven van een ander. Weet je, om gewoon jezelf, niet ik moet minder worden, hij moet meer worden. Niet meer mijn wil, maar zijn wil, weet je. Het gaat om hem. Dus dat we het koninkrijk, het bovennatuurlijke koninkrijk in het leven van de mensen kunnen brengen en hen kunnen leiden op de eeuwige weg van koning Jezus. Nou, velen van ons denken dat wandelen in bovennatuurlijke gaven of wandelen in het licht en dat licht te brengen in het leven van anderen, dat gewoon alleen maar is weggelegd voor speciaal gezalfde christenen. Weet je, dat het een speciale christen is of zo, weet ik veel. Maar jij bent ook speciaal. Wij zijn allemaal speciaal. Wij zijn allemaal Gods oogappel. Wij zijn allemaal zijn parel. We zijn allemaal opgeschreven in zijn hand. Hij heeft ons allemaal evenveel lief. Want hij heeft de hele wereld lief. Weet je, er zijn geen favorieten bij hem. We hebben allemaal dezelfde Heilige Geest. We hebben allemaal dezelfde God. We hebben allemaal dezelfde Verlosser. We hebben allemaal dezelfde Bijbel. Weet je, en God zegt niet van nou weet je, ik ga jou meer zegenen dan een ander. Nee, het is wie gelooft wat hij schrijft en gaat daarin bewegen. Ik bedoel, voor jou is het al lang beschikbaar geworden, amen. Maar jij bent speciaal. En God heeft jou ook ergens speciaal voor gezalfd. Jij bent ergens voor gezalfd waar iemand anders niet voor gezalfd is. Weet je, en misschien besef je dat nog niet en misschien wandel je er nog niet in. Maar jij bent ook geroepen om te dienen. En jij bent ook geroepen om verschil te maken in de wereld. Hij roept ons allemaal op om verschil te maken in de wereld. Weet je, en God heeft je bekwaam gemaakt om een dienstknecht voor hem te zijn. Er staat in 2 Korinthe 3, lees ik even vanaf vers 4. Zo'n vertrouwen nu hebben wij door Christus op God. Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, sprekende van de wet, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Zie je dus, om dienaar te zijn van het nieuwe verbond, hoef je geen voorganger te zijn. Daar hoef je geen evangelist voor te zijn. Het enige wat je moet doen is gaan ontdekken welke talenten en welke gaven God jou heeft gegeven. En hoe jij die kunt gaan toepassen om God te verheerlijken in je leven. En niet alleen maar voor je eigen gewin of voor je eigen, weet ik veel, winst of wat dan ook. Maar gewoon puur van hoe kan ik met die gaven en talenten die God mij gegeven heeft verschil maken voor hem in het koninkrijk van God. En dat betekent niet altijd dat je een bediening moet hebben of een ministry moet hebben of dat je ergens op een podium moet staan of weet ik veel wat. Wat heel veel mensen denken. Maar dat alleen als God je daarvoor geroepen heeft specifiek en jou daarvoor wil inzetten, ja, dan moet je daarin gehoorzamen. Maar we zijn allemaal geroepen om verschil te maken, om impact te maken. Hij heeft jou bekwaam gemaakt om dienaar te zijn van het nieuwe verbond. En bekwaam betekent in staat zijn, capaciteiten gegeven, het vermogen gegeven, de talenten gegeven, weet je, de zalving gegeven. Hij heeft jou bekwaam gemaakt om een dienaar te zijn van het nieuwe verbond waar we allemaal deel van zijn, wat vastlegt in betere beloftes, halleluja. Dank u, koning Jezus. Zie je, maar jij bent ergens speciaal voor gezalfd om het goede nieuws van het evangelie ten aanzien van zijn zoon Jezus uit te dragen, uit te wandelen en over te brengen aan anderen. En ik kan je vertellen dat dat goed nieuws is, halleluja. Dat is goed nieuws. 1 Korinthe 12, vers 1 tot en met 11. Die wilde ik even voor gaan lezen. Even kijken hoor. 1 Korinthe 12, vers 1. Oké, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Met andere woorden, let even op, geef even aandacht, dit moet je begrijpen. U weet dat u heidenaar was, weggetrokken naar stomme afgoden, en zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is een vervloekte, en ook kan niemand zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Met andere woorden, als jij kunt zeggen Jezus is Heer, en dan spreek jij door de Heilige Geest. En als jij door de Heilige Geest spreekt en dus de Heilige Geest hebt, bezit je geestelijke gaven, want de Heilige Geest heeft jou gewoon gaven gegeven. Er is een verscheidenheid van genadegaven. Een verscheidenheid van genadegaven. Er is een verscheidenheid. Dus een heel breed vlak, zeg maar, waarin gewoon van alles. Ik weet niet, ik wou een ander woord zeggen, maar kom er even niet op. Maar in ieder geval, het is heel breed en er is heel veel diversiteit. Wat gewoon perfect is, want dat maakt ons juist zo mooi en dat maakt dat we elkaar nodig hebben. Maar er is een verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen en het is dezelfde Here. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Dat is een hele belangrijke. Tot wat nuttig is voor de ander. Dus God heeft jou gaven en talenten gegeven om een ander te dienen, te bedienen. Oké, want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven, aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest, aan een ander geloof door dezelfde geest, aan een ander genadegaaf van genezingen door dezelfde geest, aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen. Maar al deze dingen echter werkt één en dezelfde geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wilt. Zo, hier staat dus dat er verschillende gaven en verschillende bedieningen zijn. En niet iedereen heeft dezelfde gave of dezelfde bediening. Maar iedereen heeft een gave of een bediening ten dienste van het hele lichaam. We zijn gewoon allemaal keihard nodig, omdat we samen met elkaar het lichaam vormen waarvan Christus het hoofd is. Dus wij hebben elkaar nodig. Ik heb jou nodig, jij hebt mij nodig. Ik ga daar ook nog een keer over spreken aangaande het lichaam. Maar we hebben elkaar nodig, lieve broeders en zusters. Het maakt me niet uit wie je bent. Het maakt me niet uit in welke denominatie jij thuis hoort. Of je je thuis voelt. Het maakt me niet uit hoe ver je bent in je geloofswandel. Maar ik heb jou nodig en jij hebt mij nodig. Want samen zijn wij het lichaam en Christus is het hoofd. En de Bijbel is daar gewoon heel, heel erg duidelijk over. Hier moet je kijken wat er staat in 1 Korinthe 12. Ik zal even een paar teksten voorlezen. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van het ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij wij Joden zijn, Joden onder de wet, hetzij wij Grieken zijn, heidenen zonder de wet, hetzij slaven, hetzij vrijen, en wij zijn allen van één geest doordrenkt. Allen van één geest doordrenkt. Allen van één geest doordrenkt. Ja, Johan, ik heb het nou al gehoord. Ja, maar ik wil dat je het begrijpt. Ik wil dat het tot je doordringt. We zijn allemaal van dezelfde geest doordrenkt in Christus Jezus. Dus jij hebt dezelfde geest, ik heb dezelfde geest. Begrijp je dat? Dat is belangrijk. Ik heb niet meer Heilige Geest dan jij. Ik heb niet meer, weet ik veel, ik ben niet voller van Gods geest dan jij. We zijn allemaal doordrenkt van de Heilige Geest. Met andere woorden, doordrenken betekent ik pak een spons en ik dompel hem onder in een tel met water. Weet je, en hij is doordrenkt met water. Ja, ik gooi een rol wc-papier gooi ik in een emmer water. Hij is doordrenkt van water. Jij bent doordrenkt van de Heilige Geest en ik ben doordrenkt van de Heilige Geest. En dat mag je gewoon gaan realiseren van wow, wacht eens eventjes. Ik ben gewoon helemaal vol en ik loop helemaal over van de Heilige Geest. Als je in mij drukt, komt gewoon spirit eruit. Als je in mij knijpt, komt spirit eruit, weet je. Stromen van levend water komen naar buiten. Maar je moet het weten, je moet het begrijpen, je moet het zien en je moet het gaan geloven en daarna gaan wandelen en handelen. Maar er is geen onderscheid. We zijn allemaal van één geest doordrenkt. Want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. Als de voet zou zeggen, omdat ik geen hand ben, ben ik niet van het lichaam. Is hij daarom dan niet van het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, ben ik niet van het lichaam. Is het daarom dan niet van het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar zou het gehoor zijn? Als het hele lichaam gehoor was, waar zou de reuk zijn? Maar nu heeft God de leden elk van hen afzonderlijk in het lichaam een plaats gegeven zoals hij het wil. Dus we hebben allemaal een bepaalde functie, we hebben allemaal een bepaalde gave, we hebben allemaal een bepaald talent gekregen van God, een bepaalde bediening gekregen, een bepaalde werking gekregen, een bepaalde genadegave gekregen van God, ten dienste en ten gunste van de ander, zodat het lichaam zijn opbouw krijgt waarvan Christus het hoofd is, en zodat Christus verheerlijkt wordt door ons leven. Daarom hebben we elkaar nodig. Jij kan niet tegen mij zeggen, ik heb jou niet nodig. En ik kan niet tegen jou zeggen, ik heb jou niet nodig. We hebben elkaar nodig, want samen kunnen we dat wat God aan jou heeft gegeven, wat God aan mij heeft gegeven, kunnen we samenvoegen. En dan kunnen we samen sterk worden en kunnen we impact maken en verschil maken. Om een klein voorbeeld te geven. Ik heb partners, weet je, en laat ik gelijk van gelegenheid gebruik maken. Als je nog geen partner bent, overweeg dan alsjeblieft om partner met ons te worden. Want we bereiken gewoon 100.000 mensen elk jaar die nooit in een kerk komen of nog nooit het evangelie gehoord hebben met het evangelie van het koninkrijk. En we geven 10.000 voedselpakketten weg en 100.000 boeken om mensen te zegenen all over the place. En al die studies en alles wat we doen. En daar word jij dan deel van als je partner met ons wordt. Maar er zijn mensen die hebben een financiële bediening gekregen van God. Zij hebben het vermogen om geld te maken, om bedrijf te voeren of om gewoon zeg maar op die manier zeg maar vermogen te vergaren, dus uit de wereld te halen en dan vervolgens investeren in het koninkrijk van God. Dat is hun financiële bediening. Als zij dat niet zouden doen, kan ik niet doen waar ik voor geroepen, want wat ik doe kost geld. Dat kost gewoon geld en dat moet geen probleem zijn. Want God is onze bron en hij is onze voorziener, hij is onze vader. Maar als hij ons geroepen heeft, als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs werken de bouwers eraan. Maar als de Heer het huis niet bouwt, dan moet ik zelf mijn best gaan doen om aan die materialen te komen. Maar dat heeft helemaal geen zin. Maar als hij het huis bouwt, zal hij ook voorzien, toch? Dus ik heb jou nodig. Hij gebruikt al zijn mensen, zijn hele lichaam gebruikt hij, om tot stand te brengen wat hem verheerlijkt en wat hem verhoogt, zodat het lichaam sterk wordt en impact maakt in de wereld, een verschil maakt in de wereld. Dus de ene heeft een financiële bediening, de andere heeft een bediening dat hij gaat. En die breng je dan samen, zodat degene die de financiële bediening heeft zijn financiën kwijt kan en degene die die gaat ook kan gaan. Dus je hebt elkaar nodig. Ik heb mensen nodig die voor mij bidden. Ik heb mensen nodig. Mensen hebben mij nodig dat ik voor hun bid. En ga zo maar door. En zo kan ik wel door blijven gaan. Maar we hebben elkaar nodig. Wat het ook is, welke gave talenten, we hebben elkaar allemaal nodig. Ik kan al die events die wij geven niet geven zonder vrijwilligers. Want we hebben elkaar nodig. Snap je? Dus dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus samen bent u namelijk het lichaam van Christus en ieder afzonderlijk zijn leden. Vers 27 van 1 Korinthe 12. Dus we moeten ook niet jaloers zijn als een ander mooie dingen mag doen voor het koninkrijk van God. Daar moeten we niet jaloers over zijn. Wees verheugd, want je maakt deel uit van hetzelfde lichaam en we dienen dezelfde God en hetzelfde doel. Wees altijd blij als iemand vruchten draagt voor het koninkrijk van God. Want als hij vruchten draagt, draag jij vruchten. Ik zeg, als hij vruchten draagt, draag jij vruchten. En hoezo? Hoezo? Omdat je deel bent van hetzelfde lichaam. Hallo? Dus als iemand succes heeft in het koninkrijk van God, heb je ook succes, want je bent deel van hetzelfde lichaam. Wij moeten elkaar eren en respecteren. En we moeten blij zijn voor de vruchten die gedragen worden in het koninkrijk van God. In plaats van altijd maar kritiek te hebben of jaloers te zijn of te misgunnen. Als andere mensen succesvol zijn. Laat ze lekker succesvol zijn. Prijs God, halleluja, voor wat hij doet door zijn leven heen. Hij is succesvol voor het koninkrijk van God. Hetzelfde koninkrijk waar ik aan toe behoor. Hij trekt mensen uit de duisternis in plaats in het koninkrijk en zorgt ervoor dat ze in het koninkrijk van God terechtkomen. Wijs op de weg die koning Jezus is. Weet je, prijs God daarvoor. Want daarmee wordt het koninkrijk van God waar ik deel van ben gevuld. Snap je? Ik wil precies hetzelfde als iedereen. We willen met elkaar dat God vergroot wordt, dat God verhoogd wordt, dat God verheerlijkt wordt. We willen vruchten dragen, willen impact maken, we willen de hel leegroven, willen de hemel vullen. Weet je, we willen gewoon dat Jezus terug gaat komen in zijn heerlijkheid en zijn glorie. En iedereen die vruchten draagt voor het koninkrijk van God, daar ben ik blij om en daar ben ik dankbaar voor. In plaats van al die kritiek en al het gemopper en nou alles van vinden en zelf geen verschil maken, weet je. Kom op, daar moeten we gewoon mee stoppen. Niet jaloers zijn, maar verheugen. Iedereen heeft bijzondere gaven, iedereen heeft talenten. En God heeft jou ook een bijzondere plek gegeven in het lichaam. Jij en ik zijn even belangrijk en jij en ik zijn even kostbaar. Het bloed wat Jezus betaalde voor mij is hetzelfde bloed wat hij betaalde voor jou. De dood die hij stierf voor mij is dezelfde dood die hij stierf voor jou. Dezelfde lijdensweg die hij ging is dezelfde lijdensweg die hij ging voor jou. Die hij ging voor mij. Er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid. En dat is belangrijk om te weten. Dus ja, God heeft leiders gegeven in het lichaam. Maar wel om het lichaam te dienen en samen groot en sterk te worden. Zodat we met z'n allen toegroeien naar die volwassenheid en naar die eenheid. En niet dat ik alleen maar mezelf kan, kijk mij eens. Nee, ik niet kijk mij eens, kijk Christus eens. Halleluja. Dus Anyway. We zijn allemaal even kostbaar. Maar je hoeft niet te doen wat ik doe om jouw gaven in te zetten voor zijn koninkrijk. Die zalving heeft hij aan mij gegeven. Hij heeft mij een bepaalde zalving gegeven om het koninkrijk van God te dienen. En hij heeft jou een zalving gegeven om het koninkrijk van God te dienen. Dus jij moet gaan ontdekken wat zijn jouw gaven. En hoe kun jij die inzetten voor zijn koninkrijk. En dat hoeft niet altijd super overgeestelijk te zijn. Je hoeft niet altijd te denken van, oh nou, dan moet ik een bediening gaan starten. En dan moet ik gaan preken en weet ik wat. Ja, als God je daarvoor geroepen heeft, doe je ding. Ga ervoor, weet je. Als je evangelist bent, hey, ga ervoor, man. Laat je niet tegenhouden door niks en niemand niet, halleluja. Als God het op je hart hebt gelegd, moet je nooit tegen laten houden door mensen. Maar misschien ben je wel gewoon geweldig met koken. We hadden een vrouw bij ons op het event. Zij was gewoon een topper. Ik ken haar nog van heel lang geleden. We samen ook in de keuken, want ik hou ook van koken. In de keuken van de Blessing Church gewerkt. Met z'n tweetjes. En dat vond ik altijd hartstikke leuk. Daarna is hij dan weer zijn eigen weg gegaan. En uiteindelijk zijn we elkaar andere weg weer tegengekomen. En toen is ze ons komen helpen op de events. En die kan gewoon geweldig koken. En al die vrijwilligers krijgen een heerlijke maaltijd voorgeschoteld. En weet je, en iedereen werd er enorm door gezegend. Dat was haar talent. Dat was wat God haar gegeven had om het lichaam te dienen. En om elkaar op te bouwen en te bemoedigen. En zij was mega belangrijk. Helaas zijn ze met z'n tweetjes geroepen om naar Roemenië toe te gaan. Zal ze heel erg missen wat dat daar gaat. Weet je, dus maar ja, zij moet ook gewoon een weg wandelen met de Heer. En ik geloof dat ze daar ook weer enorm tot zegen zijn. En dus verheug ik me er alleen maar in de vrucht die ze mogen gaan dragen voor koning Jezus ergens anders. Maar waar het om gaat is, zij was gewoon geweldig met koken. En het was belangrijk. Zo kon zij mensen blij maken en zegenen. En dat blij maken en zegenen zijn karaktereigenschappen van God. Het is die goddelijke stroom in ons. Weet je, dus jij zet dat vrij, bijvoorbeeld door te koken voor mensen. Om maar een voorbeeld te nemen. Maar misschien ben je een enorme positieveling en kan je mensen enorm bemoedigen. Kun je alleen maar woorden van leven uitspreken over mensen. En mensen zegenen en al die dingen meer. Weet je, en misschien weet je altijd mensen op te bouwen en te zegenen door de dingen die je zegt en die je doet. Nou, dat is gewoon een bijzondere gave waarmee jij zijn koninkrijk dient. Dat is een gave en een talent die God jou gegeven heeft. Jij moet gewoon gaan ontdekken, waar voel ik mij als vis in het water? Waar voel ik mij thuis? Wat ligt mij gewoon helemaal? En als je echt wil ontdekken waar God je voor geroepen heeft en je hebt het idee dat het iets is in ministry of misschien iets met aanbidding of weet ik veel wat, weet je, wil ik je ook adviseren, kom gewoon een keer mee met ons op missiereis. Weet je, als jij gewoon aangesloten bij mijn gemeente en je bent gedoopt en je bent bekeerd, gedoopt en gedoopt in de Heilige Geest. Als je nog niet gedoopt bent en gedoopt in de Heilige Geest, doen we dat daar wel, halleluja. Maar weet je, dan kom gewoon een keer met ons mee op missie naar Brazilië. En dan zul je merken, weet je, we hebben geweldige mensen die allemaal geweldige jarenlang onderwijs hebben gehad. Hetzelfde fundament hebben en dezelfde manier het evangelie uithandelen als dat wij dat doen. Weet je wordt getraind, je wordt gekickstart, weet je gaat naar de sloppenwijken, je gaat worship doen, je gaat spreken, je gaat getuigen, je gaat naar de daklozen, je gaat naar de verslaafden, je doet een kinderevent en je gaat campagnes doen, je gaat van alles doen en dan kun je ook een beetje ontdekken van hey, waar voel ik mij goed bij? Toen ik voor de allereerste keer op een missiereis ging, kwam ik in Roemenië terecht. En ik stond daar gewoon tussen al die mensen. En ik was aan het bidden voor de mensen. En ik was aan het spreken. En er gebeurden zulke machtige dingen. En ik voelde me als een vis in het water. En ik dacht van, nou, dit is waar God mij voor geroepen heeft. Weet je? Om gewoon om in de ministry te gaan. Zeg maar, om te spreken en om mensen te bedienen. Weet je? En jij moet gewoon gaan ontdekken van, hey, wat verheerlijkt God in mijn leven? Weet je? Waar heeft hij mij een talent voor gegeven? Dus ga dat ontdekken. En ga niet denken, maar dat is gewoon hoe ik ben. Nee, God heeft jou zo gemaakt. En hij heeft jou die bijzondere talenten en gaven gegeven om ze toe te passen en in te zetten voor het koninkrijk van God. Want daar zijn ze voor gegeven. Daar zijn ze voor gegeven. Nou, weet je, we hebben allemaal talenten gekregen. Ik wil je adviseren om Matteüs 25, 14 tot en met 30 te gaan lezen. Het gaat over de talenten en hoe de ene 1 talent heeft, en de ander 2 talenten, en de ander 5 talenten. En wat die ene ermee gedaan had, die andere ermee gedaan had en die andere ermee gedaan had. Weet je, er zit heel veel in dat verhaal. Maar waar het om gaat is van, wat doe je met de talenten die God jou gegeven heeft? Wat doe je ermee? Weet je, jij hebt talenten. En zet je ze in voor ik gericht, in de duisternis. Of voor persoonlijk gewin. Weet je, of zet je ze in voor het koninkrijk van God. Het is gewoon belangrijk. Ik bedoel, ik had ook een talent, dat was mijn vlotte babbel. En dat moet je niet verwarren met vrijmoedigheid om voor grote groepen te spreken. Want dat talent kreeg ik van de Heer door de kracht van de Heilige Geest later pas toebedeeld. Want ik vond het doodeng om voor grote groepen te spreken. Ik vond het doodeng om voor 5 of 10 mensen te staan. Ik sloeg helemaal dicht. En dan denk je, jij? Ja, ik ja. Dat talent heb ik echt van God gekregen. Want uit mezelf kon ik dat echt niet. En ik had wel een vlotte babbel, maar die zette ik in voor de duisternis. Het was niet zo dat ik er niets mee deed. Ik deed er wel iets mee, maar ik deed het voor mijn eigen gewin. God kreeg geen eer en werd er niet door verheerlijkt. En mijn vlotte babbel heb voor genoeg problemen gezorgd in mijn leven. Dus het talent wat een zegen voor mij zou zijn, werd voor mij en voor vele anderen daardoor eigenlijk een vloek. Maar toen ik tot geloof kwam en het ging gebruiken voor Gods eer, voor het koninkrijk van God, werd het talent uitgebreid met nog veel meer talenten. En dat komt omdat ik mijn eerste talent inzette waar het oorspronkelijk voor was gegeven. En dat was om God groot te maken in mijn leven. En zodoende begon hij mij steeds meer talenten toe te bedelen. Dus jij moet gaan ontdekken wat zijn nou mijn talenten en ga ze dan toepassen voor zijn koninkrijk. En dan kan hij jou steeds meer talenten gaan toebedelen. Zoals we kunnen lezen in dat Bijbelgedeelte wat ik net aan je heb geadviseerd om te gaan lezen. Mattheüs 25 vanaf vers 14. Deze, degene die het meeste had, heeft er het meeste mee gedaan. En degene die wat gedaan hebben met hun talent, hebben nog meer talenten toebedeeld gekregen. En God wil jou nog meer talenten toebedelen. Maar dan moet je wel eerst de talenten in gaan zetten die je nu al hebt gekregen van hem. Je hebt nu al een talent gekregen. Je hebt nu al gaven gekregen. En jij moet gaan ontdekken, wat is dat dan? En hoe kan ik dat inzetten tot eer en glorie van het koninkrijk van God? Tot eer en glorie van de naam van koning Jezus. Hoe kan ik God verheerlijken in mijn leven? Weet je, en mijn tijd zit er weer op. Maar weet je, ik wil je er echt mee bemoedigen. Weet je, ga ontdekken, weet je, waar God jou mee heeft gezegend en hoe jij dat kunt gaan inzetten tot eer en glorie van zijn naam. Hoe je anderen daarmee kunt dienen, want we dienen een dienend koninkrijk. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent en ik hoop je weer te mogen verwelkomen bij de volgende aflevering van de serie One Basics. Hey, doeg!
2: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
1: God Radio. Je bent niet alleen.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm in the middle of my third week of teaching on harnessing your emotions is the subject that I've been on for 3 weeks. But this last 7 programs I've been talking about psychology versus Christianity. And I'm not doing this because I'm against psychiatrists. I'm not saying that they haven't had any benefit at all, but there are some basic differences between what the Bible teaches and what psychology teaches. And I think that in order to get people to receive the Word of God and the truth that I'm sharing about emotions, I've got to point out these differences and get people to reject these other concepts that are counterproductive and contrary to what the Bible teaches. So I've been teaching on this. Today's going to be my last day to teach on the difference between psychology and biblical Christianity. And so I've already made 2 major points, and that is that psychology basically teaches that environment is the controlling, dominating factor. You are a product of your environment, and that affects the way you think and view life. That affects your actions. That produces an experience, and that causes emotions, etc. I believe that the Bible teaches that environment is a factor, but the dominating thing is the way you think. Proverbs 23:7, as a man thinks in his heart, and that thinking controls your emotions. James chapter 1, verses 14 and 15, which causes your actions, etc. So there's a different sequence here, and the difference is that this means that you can't change your environment completely. And if environment is the dictating, controlling factor, then people who've had a bad environment are just destined to be that way. So that's the first thing we talked about. That leads to blaming your environment, your genetics, other people for the jerk that you are, for the mess that your life is. And that's completely contrary to the Word, where you humble yourself, you accept responsibility. As long as you embrace being a victim, you can never be a victor. And we talked about that a lot. The third major difference that I've been talking about is that if your environment is the dominating, controlling factor that makes you think and therefore act and feel a certain way, the only way to ever change your emotions is to change your environment. And that's wrong. Sometimes you can't change your environment. Let me say it this way. You might be able to change your future environment, but you can't change your past environment. You can't change the color of your skin. You can't change the home that you were raised in. You can't change the way that you were treated. You can't change the people who rejected you. And when you believe that all of these things are just like dominoes that happen as a result of your environment, then the only way for you to go forward And to have positive emotions and succeed is to just make sure that your environment's always positive. And you cannot do that in a fallen world. That is absolutely unrealistic. This is what has led to so many marriages being, you know, they just end in divorce and they think my problem is this person. And if I just had a new person, I'm going to go marry somebody else and everything will be okay. And you know what? They learned what not to do in their first marriage. So in their second marriage, they go and pick the person who's all of the things that they wish their first mate would have been. And they wind up with the same problems. How can that be? It's because the problem isn't just out there. The problem's what's on the inside of you. Man, I hadn't got time to teach on that, but this book entitled Self-Centeredness, the Source of All Grief, would really address what I'm just touching on right here. Matter of fact, I met a man who he and his wife were going through a divorce, and they had already filled out the papers, were in the process of a divorce, and he listened to this teaching on self-centeredness, the source of all grief, in his car. He pulled over on the side of the road, repented, saw what the problem was, and he and his wife got back together. And for the last 15 years or something, they've been traveling and teaching marriage seminars and helping people get their marriage back together. It is not the other person that's the problem. It's what's on the inside of you that makes you respond to that other person that's the problem. You cannot control your environment or completely. We live in a fallen world. You are married to a fallen person. You know, I have been seeking the Lord for 47 years with my entire heart. For 57 years, I've been born again. And I am trying to be the best husband, the best person that I can be. But I can guarantee you, I am not a perfect husband. I do not minister to my wife the way that she deserves to be ministered to. I'm not the perfect person. And if I just got what I deserved, man, Jamie would divorce me. I put Jamie through some hard times with some of the dumb things that I've done. And she doesn't love me because I deserve it. And stuff, we both learn that we are married to imperfect people and we give each other grace and mercy. We don't give them justice. I used to develop pictures in a photography studio and these primarily women would come in and they'd look at it and they'd say, oh, this picture doesn't do me justice. I never had the nerve to do it, but I wanted to say, lady, you don't need justice, amen. You need mercy. And that's, you know, we don't need justice. If you go in and just think, well, this person needs to treat me this way and this way and this way. They aren't perfect. You aren't perfect. And there needs to be a lot of mercy and grace in a marriage. But see, psychology just thinks, no, it's my environment. This person, if I was married to the perfect person, then everything would be great. Well, if you find the perfect person, don't marry him because you'd ruin the marriage because you aren't perfect. You just can't always change your environment. We can live a victorious life, a happy life, a fulfilled life in the very midst of problems. Did you know that Moses went down to Egypt and he did all of these miraculous things, the 10 plagues, he parted the Red Sea. Moses was used of God in the way that very few people have ever been used in the history of the world. And did you know that right before he got to Egypt, he and his wife had a fight. And she left him and she went back home. And he was separated from his wife the whole time that these awesome, mighty miracles of God flowed through him. When he was up on the mountain and spent 40 days in the presence of God and had the Ten Commandments given to him, did you know he was separated from his wife? Did you know that they had had problems and yet God used him? So you know what? The point that I'm making is,

0: voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
11: Laat God Radio niet stilvallen.
12: From Amsterdam to London, long from Jerusalem to New York, to Mexico City.
11: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
12: Jesus Christ.
11: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: Radio. Niet stilvallen.
1: From Amsterdam to London, Long John, Jerusalem to New York, to Mexico City.
0: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
1: Jesus Christ.
0: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Heb jij het ochtendprogramma Faith Today van Frontrunners gemist op God Radio? Dit waren de hoogtepunten.
1: Paulus zegt in 1 Korinthe 12, in vers 1, vlak voordat hij die gaven van de geest uitlegt, zegt hij, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Dus Paulus zegt, ik wil dat je kennis hebt van die gaven van de geest, van wat de geest van God wil doen. Paulus zegt, ik wil dat jullie daar vanaf weten. En alleen naar het spreken in tongentaal zijn al meer dan 30 verwijzingen, meer dan 30 à 40 teksten in de Bijbel die daarover spreken. Dan zegt Paulus dit, er is verscheidenheid van genadegaven, maar het is dezelfde geest. En dan staat er dit, die alles in allen werkt. Dat is iets wat je moet onderstrepen in je Bijbel. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar iedereen heeft maar één gave, of iedereen heeft maar... Nee, die alles in allen werkt. Kijk, Paulus zegt dit, en dit is dus heel interessant. En dit is dus wat mensen niet begrijpen. Zeker niet wat de mensen zeggen van, ja, maar als het niet vertaald, moeten mensen hun mond houden. Nee, dan zegt Paulus dit. Als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door 2 of hoogstens 3 mensen gedaan worden. Ieder op zijn beurt. Let op. En laat 1 het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen. Nou, heel veel mensen stoppen daar. Zeggen, zie je, dan moet hij zwijgen. Maar die zin is helemaal niet klaar. Er staat een komma, er staat geen punt. Dat is een probleem. Mensen lezen de Bijbel niet goed. Maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. In andere woorden, Paulus zegt, diegene mag best doorgaan met het spreken, met het bidden in tongentaal. Daar is niks mis mee. Maar het is tot zichzelf en tot God, niet tot de gemeente. In andere woorden, die uiting van tongentaal die diegene daar geeft, is niet bedoeld als uiting voor de gemeente, maar is voor zichzelf en tot God. En in de gemeente is niet iedereen een apostel, niet iedereen is een profeet, niet iedereen is een leraar. Maar het is niet van iedereen de gave om in de gemeente een boodschap in tongentaal door te geven of te vertalen, waardoor het gebruikt wordt als profetie. Dat is niet iedereen zijn gave. Maar dat betekent niet dat niet iedereen een persoonlijke gave van tongentaal heeft, waar ze gewoon mee tot God kunnen bidden voor zichzelf.
0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Let's get started. Wat is tongentaal? Laten we daar eens naar gaan kijken. En ik wil gaan kijken als eerste, of wat doet tongentaal? Gaan we kijken naar deze tekst in 1 Korinthe 14, vers 2 tot en met 5. Als je zelf een Bijbel bij hebt, kan je hem daar ook in opzoeken. Sowieso is het interessant om voor jezelf door 1 Korinthe 14 heen te gaan, in je eigen tijd met God, en echt eens aan te strepen en te kijken, wat zegt Paulus hier nou allemaal over de gaven van de geest, en vooral over tongentaal en profetie. En ik heb het zelfs met verschillende, ik heb het met allerlei kleurtjes, en dan zie je dat Paulus allerlei verschillende dingen daarover zegt. En dat is zo interessant voor jezelf om te bestuderen. En ik heb een aantal dingen ook dik gedrukt in de tekst, die is 1 Korinthe 14, vers 2 tot en met 5. Paulus zegt daar, wie namelijk in een andere taal, wie in tongentaal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Dus Paulus zet hier profetie en tongentaal tegenover elkaar. Wie profeteert, die spreekt tot mensen woorden van opbouw, vermaning en troost. Maar wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Wie profeteert, bouwt de gemeente op. Dat is een verschil. Profetie is om de gemeente op te bouwen, maar tongentaal is om jezelf op te bouwen. Ik zou wel willen dat u alle in andere talen spreekt, maar vooral dat u profeteert. Iemand die profeteert is nuttiger dan wie in een andere talen spreekt, tenzij hij het uitlegt. Opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. Nou, in dit stukje tekst legt Paulus ons al een paar hele belangrijke dingen uit over het spreken in tongentaal. Ten eerste heb ik al de vorige keer gezegd, er is een verschil tussen een tongentaal die vertaald wordt of uitgelegd wordt voor de gemeente en de tongentaal die je hebt zelf, jouw persoonlijke gebedstongentaal of jouw persoonlijke tongentaal. Want wat zegt Paulus hier? Even een aantal dingen om mee te starten. Nummer 1. Tongentaal is niet naar andere mensen, maar tot God. Maar tot God, dat is het eerste wat Paulus zegt. Wie in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Dus wanneer jij spreekt in tongentaal, spreek je niet tot andere mensen. Jij bent rechtstreeks aan het praten tot God in een geestelijke taal. Tongentaal is de taal van de Heilige Geest, is de taal van de Geest die rechtstreeks naar God gaat. Nou, het klopt dat een van de uitingen van tongentaal kan zijn dat iemand het hoort in zijn eigen taal, zoals op de Pinksterdag, maar dat is niet de norm. En dat halen veel mensen door elkaar, want ze zeggen, ja, maar als niemand het verstaat, dan is het fout. Nee, Paulus zegt juist, niemand verstaat het. Hij spreekt niet tot mensen, maar tot God. Paulus zet er letterlijk achter, niemand begrijpt het. Dus het is helemaal niet erg als niemand het begrijpt, en zelfs jij niet. Want Paulus zegt, in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Even kijken. Dus het eerste is tongentaal is een taal naar God toe. Nummer 2, dat is belangrijke. De Heilige Geest spreekt door jouw geest. Paulus zegt in 1 Korinthe 14, vers 14. Als ik in een andere taal bid, bid mijn geest. Maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Bid mijn geest. Maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Waarom is dit belangrijk? Wat is het nou? Bid nou jouw geest of bid de Heilige Geest? Dat kan je afvragen, want Paulus zegt, als ik in een andere taal bid, bid mijn geest. Hij zegt niet mijn Heilige Geest, mijn geest. Nou, hoe zit dit precies? Wat gebeurt er in de geestelijke wereld? Tongentaal is een gave van de geest. En de Bijbel zegt ook letterlijk dat de geest zelf bidt in Romeinen 8, vers 26. Maar de geest van God, en dit is zo belangrijk, lieve mensen, werkt niet met jouw verstand. Werkt niet met jouw hersenen, met jouw denken, om het zo maar te zeggen. Werkt niet met ons natuurlijke verstand. 1 Korinthe 2 zegt, ons natuurlijke verstand neemt de dingen van de geest niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Dat is 1 Korinthe 2. Ons natuurlijke verstand vindt de dingen van de geest dwaasheid. Ik ga die tekst toch even laten zien. Hij staat niet in mijn PowerPoint, maar ik vind dit heel belangrijk. Om dat te behandelen. Wat gebeurt er in de geestelijke wereld? Omdat ik zo vaak mensen hoor zeggen, zowel mensen die tongentaal bekritiseren, en het is zo'n lastering. Als mensen zeggen, ja, het is gewoon dom gebrabbel. Presteren andere christenen om dat te zeggen. Ze noemen tongentaal, een heilige taal van God, noemen ze gebrabbel. Maar dat is niet wat het is. Maar dan als mensen dat zeggen, tonen ze aan dat ze natuurlijke mensen zijn die totaal geen inzicht hebben in de geest en in de geestelijke wereld. 1 Korinthe 2, vers 14. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Dus als iemand zegt, ja, nou dat gebrabbel, dat is maar dwaas, dat is maar dom, dan weet je meteen waar je mee te maken hebt, met een natuurlijk mens, die zelf dwaas is. Want in het natuurlijke kan het lijken op gebrabbel, of kan het denken, ja, maar we verstaan dit niet, ik snap het niet. Wanneer iemand begint te spreken in tongentaal, mijn natuurlijke verstand snapt daar niks van, begrijpt het niet, kan het ook raar vinden. Maar de geestelijke mens die snapt, het is een taal van God, ik spreek rechtstreeks tot God, geheimenissen vanuit mijn geest. De natuurlijke mens zal dat niet aannemen, die zal dat niet begrijpen. Omdat jij bent niet gemaakt om met jouw verstand de dingen van God te begrijpen. Het is iets wat je doet met je hart, met je geest, met je innerlijke mens. Dit is zo belangrijk om te beseffen. Dus waarom zegt Paulus, ik bid met mijn geest, omdat de geest van God, de Heilige Geest, werkt niet samen met ons verstand, die werkt samen met onze wedergeboren geest. Onze geestelijke mens, die levend is geworden, die vergeven is, verlost is, die in Christus is, die, waarvan de Bijbel zegt, die is één geest met God geworden, die is verenigd met God, en die geest wordt vervuld met de Heilige Geest, op het moment dat we vervuld worden met de geest. geest. De doop in de geest ontvangen. Dan wordt onze geest wordt vervuld met de Heilige Geest. En vanuit jouw geest, jouw wedergeboren mens, begint de geest van God te functioneren. Dat is hetzelfde wanneer we profeteren. We hebben ook zelfs via Voice of Faith, gewoon via deze uitzendingen, geprofeteerd over mensen op basis van foto's en wat dan ook. Dat gaat niet vanuit je verstand. Want zeker niet als je profeteert over iemand, je hebt iemand nog nooit gezien, je kent iemand niet. Dat heeft geen zin vanuit je verstand. Dat werkt niet vanuit je verstand. Het werkt vanuit je geest. Dus je zou kunnen zeggen, ik profeteer met mijn geest. Het is de Heilige Geest die het ingeeft, maar het is onze wedergeboren geest waar het doorheen stroomt. En dat is dus belangrijk om te beseffen. En als mensen daar straks vragen over hebben, zal ik mijn best doen om dat uit te leggen. Maar Paulus zegt dus, mijn verstand blijft zonder vrucht. In andere woorden, mijn verstand is vruchteloos. Dat doet niks op dat moment. Nou, ik heb dit in de uitzending hiervoor ook al een keer verteld. Dat is heel interessant. Maar er was dus een wetenschapper in Amerika, van de universiteit, die gingen dit onderzoeken. En die onderzochten mensen die in tongentaal spraken. En wat bleek? Hun deel in hun hersenen, wat het spraakcentrum aanstuurde, was nauwelijks actief wanneer mensen spraken in tongentaal, maar wel wanneer mensen aan het bidden waren gewoon in hun eigen taal. Het Engels, Amerikaans, Nederlands, wat dan ook. Dus wanneer we bidden in het Nederlands, gebeurt dat vanuit ons verstand. En natuurlijk kan de Heilige Geest dat leiden, maar dat betekent dat ik gebruik mijn spraakvermogen, mijn natuurlijke kennis, wijsheid. Als ik ergens voor bid, Vader, we bidden hiervoor. Dat is iets wat ik bedenk en dat is iets wat uit mijn spraakcentrum voortkomt. Maar die wetenschapper die zag dat wanneer we bidden in tongentaal, Kibras, Kilininga, Dodoribashi, Karabanda, dat het niet gebeurt vanuit het spraakcentrum, maar dat er een ander deel van de hersenen actief was, waarvan ze nog eerder niet wisten waar het voor was. Dat is zo mooi, want dat betekent, jij bent gemaakt om te bidden in tongentaal. Maar dat deel van de hersenen wat actief werd, was eigenlijk een deel wat meer in het onderbewuste zat. Wat veel meer in het creatieve gedeelte zat. En dat toont aan, het komt niet vanuit onze spraakcentrum. Dat is prachtig om te begrijpen. Nou, nummer 3, Paulus zei in die tekst, in 1 Korinthe 14, zei hij, hij spreekt in zijn geest geheimenissen. Dus wanneer je spreekt in tongentaal, spreek je geheimenissen. Wat zijn die geheimenissen? Een ander woord zou kunnen zijn een verborgenheid. Iets wat verborgen is, iets wat je niet weet. Wanneer je aan het bidden bent in tongentaal, je weet niet wat je zegt, je weet niet waar je voor bidt, dat is verborgen. Maar het is de Heilige Geest zelf die door ons heen rechtstreeks tot God bidt of tot God spreekt. Nou, wanneer we dat doen, wat gebeurt er dan? Paulus zegt, wanneer je in tongentaal spreekt, spreekt hij in zijn geest geheimenissen. Vers 4, wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Bouwt zichzelf op. Wat bedoelt Paulus daarmee? Kijk, een mens bestaat, als het ware, om het plat te zeggen, uit 3 delen. Ons gewoon fysieke lichaam, dat is gewoon je aardpak. Dan heb je je ziel, je verstand, je emoties, je gevoel, je karakter, je persoonlijkheid. En je hebt je geest, je wedergeboren geest. Nou, ons lichaam kunnen we ook opbouwen. Dat doen we heel de dag door bijvoorbeeld voedsel te eten. Dan bouw je je lichaam op. Je maakt je lichaam sterk. Of je houdt je lichaam sterk. En je zorgt dat voldoende energie en voeding heeft. Ook je ziel bouw je op. En is belangrijk om scherp te houden en sterk te houden. Met de relaties om ons heen. Maar mensen gaan naar school, volgen cursussen, opleidingen. Je kan gedragscursussen. Je kan al die dingen kan je tot je nemen om je ziel sterk en scherp te houden. Maar we hebben ook een onderdeel, dat is onze wedergeboren geest. Hoe hou je die sterk? Door geestelijke activiteiten. Door het woord van God te lezen, door Bijbel te lezen, door te aanbidden, door te vasten. Maar ook dus door in tongentaal. Wanneer je in tongentaal bidt, bouw je je geestelijke mens op. Jouw geestelijke mens wordt sterk. En wordt, je zou kunnen zeggen, groter in die zin. Geef je meer ruimte aan. Dat leert ons iets, namelijk dat we geestelijk sterk of zwak kunnen zijn. Je kan geestelijk sterk zijn of zwak zijn. Niet iedereen is geestelijk even sterk. God houdt van iedereen evenveel. Dat is een heel ander iets. Maar niet iedereen is geestelijk even sterk of even scherp. Dat is de reden dat de geest van God soms meer door de ene persoon heen kan werken dan door die andere persoon. We zien dat zelfs bij Jezus. Dat de 9 discipelen lukten het niet om die maanzieke jongen te genezen. En Jezus zegt dan, breng hem bij mij. En Jezus geneest die jongen wel. En als ze dan, dat is Matthäus 17, als ze dan vragen, Heer, waarom konden we hem niet genezen? Noemt Jezus geestelijke oorzaken waar ze geestelijk niet sterk genoeg waren. Hij zegt, vanwege jullie ongeloof en door bidden en vasten gaat dit soort uit. Dus Jezus zegt, jongens, jullie waren geestelijk niet sterk genoeg. Dus geestelijk is niet iedereen gelijk. Maar je kan geestelijk sterker worden door in tongentaal te bidden. Nou, en soms kan je de uitleg ontvangen. Want Paulus zegt in 1 Korinthe 14, vers 13... daarom laat hij die in een andere taal spreekt bidden dat hij het mag uitleggen. Want als ik in een andere taal bid, bid mijn geest, maar mijn verstand blijft zonder vrucht. Dus Paulus zegt, laat hem bidden dat hij het mag uitleggen. Dus soms krijg je de uitleg. En dat kan zijn voor in de gemeente, dat je in de gemeente in tongentaal spreekt of in een samenkomst. En dat je dan een uitleg hebt. Maar het kan ook zijn in je persoonlijke tijd met God, dat je aan het bidden bent in tongentaal of iets zegt. En dat je in één keer weet wat je gezegd hebt. Dat je weet waarvoor je aan het bidden was. Dus dat is een van de manieren waarop het kan gaan. Nou, als we 1 Korinthe 14, nou, we hebben over wat gebeurt er in tongentaal. Wat gebeurt er wanneer we in de geestelijke wereld, wanneer we in tongentaal spreken. Als we nou 1 Korinthe 14 bestuderen, dan zien we dat Paulus het heeft over verschillende dingen wanneer we in tongentaal spreken. Dus wat gebeurt er in de geest? Paulus zegt, daarom laat hij die in een andere taal spreekt, bidden dat hij het mag uitleggen. Dus een van de vormen is spreken in tongentaal. Vervolgens zegt Paulus, want als ik in een andere taal bid. Dus een andere vorm is bidden in tongentaal. Bid mijn geest, mijn verstand blijft zonder vrucht. Hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden, maar ik zal ook met mijn verstand bidden. Dus Paulus zegt, doe allebei. Ik zal met mijn geest lof zingen, maar ik zal ook met mijn verstand lof zingen. Dus je kan zingen in tongentaal. Want anders, als u dank zegt met uw geest, hoe zal hij dan, nou goed, in ieder geval, en zo verder. Maar Paulus laat hier dus verschillende dingen zien. In tongentaal spreken is er één van. Maar hij zegt, je kan ook in tongentaal bidden. Je kan in tongentaal zingen, lof zingen. En je kan in tongentaal dank zeggen. Dus dit zijn allemaal dingen die in de geestelijke wereld kunnen gebeuren. Dus tongentaal kan verschillende functies hebben. Je kan een tijd van aanbidding hebben waar je gaat zingen in de geest. En helaas gebeurt dat niet in zo heel veel gemeenten. Maar het is schitterend wanneer er in de geest, wanneer er in de gemeente in tongentaal gezongen wordt. Maar je kan ook zijn dat je, wanneer je in tongentaal aan het bidden bent, dat je dus God gewoon aan het danken bent. Maar het kan ook zijn dat je ergens voor aan het bidden bent. En het kan ook zijn dat je aan het spreken bent. En misschien dat je aan het profeteren bent over dingen in de geest. Daarom mijn geestelijk vader, Jan Sjoerd Pasterkamp, noemde spreken in tongentaal scheppend spreken in de geest. In andere woorden, gebeuren dingen in de geest wanneer je spreekt in tongentaal. En het kan zelfs, heb ik ook in dit rijtje erbij gezet, het kan zelfs een bestraffing zijn. Wanneer je spreekt, wanneer je iets zegt, kan het een bestraffing zijn naar de duisternis toe, naar de machten van de duisternis. En we zien dat Jezus regelmatig in autoriteit spreekt tegen dingen. Hij sprak tegen de storm. Hij sprak tegen de vijgenboom. Hij bestrafte de wind. Hij bestrafte de koorts bij de schoonmoeder van Petrus. Jezus sprak tegen dingen. Jezus bestrafte dingen. Maar het kan ook soms zo zijn dat door de geest, wanneer we spreken in tongentaal, de geest de duisternis bestraft. En Derek Prins beschrijft in een van zijn boeken dat zijn eerste vrouw, Lydia, volgens mij was dat zijn eerste vrouw. Zijn tweede vrouw heette Rut, of andersom, maar als het goed is, Lydia, de eerste. Dat wanneer zij handen legt op zieken om ze te genezen, dat soms, als de geest haar zou leiden, dat hij haar in één keer enorm hard iets hoorde zeggen in tongentaal. Als een soort schreeuw of een soort in één keer een krachtuiting. En dat die persoon op dat moment in één keer genas. Was dan een uiting vanuit de geest. Wanneer in één keer, waar in tongentaal, in de geestelijke wereld, werd die ziekte bestraft. En verliet die persoon. Verliet die ziekte die persoon. Nou, ik kan me ook een samenkomst herinneren. Jaren geleden kwam er ook iemand die bezig was met satanisme en spiritisme. En die kwam in die dienst zitten met het doel om de dienst te verstoren. En een vriendin van mij, die zat er, weet ik, voor iets van misschien wel 8 rijen achter. En die had diegene in de gaten. En die keek naar diegene. En die begon heel zachtjes te spreken in tongentaal. Onmogelijk dat die persoon dat kon horen. En meteen draaide die persoon zich om. En die keek met woedende ogen van stop ermee. En het was onmogelijk dat diegene dat kon horen. En ze ging gewoon door en door. En uiteindelijk die persoon verliet gewoon de dienst. Maar in de geest gebeurde daar iets. Die duisternis werd bestraft. En die kreeg er geen ruimte om te werken. Dus tongentaal kan allerlei verschillende uitingen hebben. Dus dat is al belangrijk om te beseffen. Er kan van alles. Weet je, wat zijn we aan het doen wanneer we spreken in tongentaal? En ook in je eigen tijd met God. Ben je aan het bidden, ben je aan het lofzingen, ben je aan het dankzeggen. En het is goed ook om daar gevoelig voor te zijn. Nou, wat ik wil behandelen in deze video om nog wat concreter te worden, zijn 3 dingen die gebeuren of wat er gebeurt wanneer we spreken in tongentaal. Nou, in dit boek heb ik 50 redenen om te spreken in tongentaal en heel van die dingen dieper uitgelegd, andere aspecten. Maar ik wil gewoon 3 algemeenheden eigenlijk aanhalen die gewoon eigenlijk het belangrijkste zou je kunnen zeggen. Nummer 1. En dit is de meest krachtige eigenlijk meteen. Tongentaal bidt het perfecte gebed. Tongentaal bidt het perfecte gebed. Daarom is het zo ontzettend krachtig. En daarom zou iedere christen in tongentaal moeten bidden of horen te bidden. Want als het goed is, bidden is een opdracht voor iedere christen. En het hoort gewoon bij het christenleven, bidden. En tongentaal bidt altijd het perfecte gebed. Paulus zei dit, 1 Korinthe 14, vers 2. We hebben die tekst al gelezen, maar we gaan hem nog een keer lezen. Daarna gaan we Romeinen 8 lezen. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen. Hij spreekt verborgenheden, dingen die je niet weet. Dus de geest is dingen aan het zeggen, aan het bidden, die je zelf niet weet. Nou, waar gaat dat dan over? Dat vertelt Romeinen 8 ons, vers 26 en 27. Daar staat namelijk dit. De geest komt onze zwakheden te hulp. Dus gebieden waarin wij zwak zijn, komt de geest van God ons te hulp. Want wij weten niet wat wij zullen bidden zoals het behoort. In sommige situaties weet je niet wat je daarvoor moet bidden of hoe. De geest zelf echter. De geest zelf echter. Pleit of bidt of smeekt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Met verzuchtingen, met een soort kermen die bijna niet uit te spreken zijn. Die niet in menselijke taal uit te spreken zijn. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. Omdat hij, de geest, naar de wil van God voor de heilige pleit voor de heilige bid. Nou, dit is ontzettend belangrijk om dit te beseffen. Wanneer we spreken in tongentaal, komt de geest onze menselijke zwakheden te hulp. En begint te bidden en begint ons aan te vullen. En begint het perfecte gebed door ons heen te bidden. Ons normale gebed is altijd, of niet altijd, dat hoeft niet, maar kan beperkt worden door menselijke zwakheden. Weet je wat ik nu gewoon in één keer aan moet denken, en ik geloof dat niet voor niks in mijn geest komt ook, is dat wat ik zo krachtig vind aan tongentaal, is dat je kan het altijd doen. Omdat Paulus zegt in die tekst die we net hadden gelezen, mijn verstand blijft zonder vrucht, of mijn verstand is nutteloos. Het zit niet gekoppeld aan je verstand. Dus wanneer jij in de auto zit en je moet rijden, kan je gewoon ondertussen in tongentaal bidden, zonder dat je heel actief erbij hoeft na te denken. Wanneer je in de bus zit, wanneer je aan het sporten bent, wat dan ook. Je kan gewoon ondertussen bid je in tongentaal. Ben je dat perfecte gebed aan het bidden? Ben je jezelf aan het opbouwen? Maak je ruimte voor de Heilige Geest? Dat gebeurt er wanneer we in tongentaal bidden. Dus Daarom zeg ik, het gebed wat je bidt in tongentaal wordt altijd verhoord. En als ik dat zeg, we hebben wel zo'n quote, zo'n plaatje op Facebook. Er zijn altijd mensen die daar kritiek op hebben. Daarom posten we hem extra vaak. Dat betekent dat ze hem nog vaak moeten horen. Maar ik geloof, het gebed wat je bidt in tongentaal wordt altijd verhoord. Waarom? Het is de geest zelf, zegt de Bijbel, die door ons heen bidt. Het is de geest zelf die geheimenissen, verborgenheden bidt. Het is, de geest komt onze zwakheden te hulp, want hij is niet zwak. Hij is krachtig, hij is machtig. Hij weet wat hij moet bidden, hoe hij moet bidden, waarvoor hij moet bidden, wanneer hij moet bidden. Al die dingen. Dingen waar jij niet eens weet van hebt dat je ervoor kan bidden, moet bidden of hoort te bidden. Is hij ervoor aan het bidden door jou heen? Weet je, dat gebed wat de geest zelf bidt door ons heen, wordt verhoord. Het is het perfecte gebed. Want dat is gewoon wat het is. Dat is het goede nieuws. De Heilige Geest weet wat hij moet bidden. Nou, dit vind ik zo prachtig. Want wat gebeurt er in de geestelijke wereld? En dit is voor veel mensen een openbaring. De Bijbel zegt dit, Hebreeën 7, vers 25. Waar zit Jezus? Zit aan de rechterhand van God. Wat is Jezus aan het doen in de hemel? Hij zei aan de ene kant, of jij zegt, het is volbracht. Aan de ene kant is alles klaar. Jezus zijn perfecte werk is volbracht. Maar wij zijn nog niet klaar. Voor iedereen die lui op de bank zit met een zak chips en een glas cola en dacht, nou, alles is volbracht, ik hoef niks meer te doen. Nee, wij hebben een opdracht. Ga heen in heel de wereld, draag vrucht, bereik mensen, discipel natie, al die dingen, dat is onze opdracht. Maar wat is Jezus aan het doen? Hij zit in de hemel voor jou en voor mij te bidden. Voorbeden te doen, te pleiten. Dat zegt de Bijbel in Hebreeën 7, vers 25. Daarom kan hij volkomen zalig maken. Dit is zo'n genade als we hierover nadenken. Wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Om voor hen te pleiten. Dus Jezus is voor ons aan het pleiten. Maar hij heeft ook op aarde, hij heeft ook de pleitbezorger naar de aarde gestuurd. Dat is de Heilige Geest. Aan de ene kant spreekt hij natuurlijk over het bloed van Jezus wat voor ons pleit. Maar ook Jezus zelf pleit voor ons. Hij bidt voor ons. Hij is voor ons aan het strijden. Nou, wat gebeurt er wanneer we spreken in tongentaal? De Geest pleit door ons samen met Jezus. Het wordt één gebed. Zoals Jezus voorbeden dan doen als de Geest begint door ons heen voorbeden te doen, het mee te stromen in datzelfde gebed. Daarom is het zo ontzettend krachtig.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb je wel eens nagedacht over de Bijbelteksten die ons oproepen om op Jezus te gaan lijken of om dezelfde wonderen te doen als Jezus? Lijkt moeilijk te geloven, toch? In het gratis boek Supermens ontdek jij wie je bent in Christus en de identiteit, kracht en autoriteit die God jou gegeven heeft. Bestel Supermens gratis op frontrunners.nl.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar

En iedere christen gaat tegen problemen of uitdagingen aanlopen die je niet begrijpt of je weet niet hoe je ervoor moet bidden of wat dan ook. Maar daarom hebben we tongentaal gekregen. Daarom zeg ik altijd, heb je een probleem wat je niet begrijpt, bid in een taal die je niet begrijpt. Als jij een probleem hebt wat je toch niet begrijpt, begin te bidden in een taal die je niet begrijpt. Want God weet wel het probleem, hij weet de kern van het probleem. En de geest van God begint daarvoor te bidden. En ik geloof, en dat is misschien niet dat we daar een direct voorbeeld van zien in de Bijbel, maar hoe ik het soms zelfs doe, is gewoon dat ik in mijn gebedstijd zeg, Heer, weet je, ik wil hiervoor bidden. En dan, daarna begin ik in tongentaal te bidden. En dan ervaar ik soms echt dat de geest van God daarvoor aan het bidden is, dat je samenwerkt met de Heilige Geest. Ik geloof, we zijn geroepen om samen te werken met de Heilige Geest. Je kan gewoon zeggen, Heer, ik wil bidden voor dat en dat familielid op dit moment in de geest. En dan begin je te bidden met de geest. En ik geloof dat het goed is om met die manier samen te werken met de Heilige Geest. Want hij weet altijd wat we moeten bidden. Nou, in mijn boek heeft Jan Sjoerd ook schitterende verhalen. En een van de verhalen die Jan Sjoerd vertelt is dat hij was in Australië. En hij hoorde dit van een vrouw uit Maleisië. En haar dochter woonde nog in Maleisië, in Australië. Ze zaten er in een gebied, dat is tientallen jaren geleden. Er was geen telefoon, er was geen e-mail, geen Twitter, geen Instagram, geen stories, geen TikTok en geen weet ik veel wat je nou nog allemaal hebt. Van alles en nog wat, was er allemaal nog niet. En die moeder die wist dat haar dochter zwanger was. Maar weet je, briefverkeer duurde lang, kon dagen duren, et cetera. En op een dag, op een vrijdagmiddag, zit die moeder te lunchen. En in één keer weet ze vanuit de geest, ze wordt gewoon ongemakkelijk, onbehagelijk in de geest. Niet met haar verstand, er was geen enkele aanleiding. Het was een dag zoals alle anderen, maar in haar geest voelde ze een onrust. En ze wist, het heeft te maken met de zwangerschap van mijn dochter. En het was 12:00 PM. En ze begon te bidden. En weet je, ze zei, Heer, ik bid voor mijn dochter. Zegen de bevalling, zegen het kind, zegen de artsen. Bescherm ze, geef ze wijsheid, geef ze gezondheid. En weet je, ze had dat gebeden. Maar ze was nog steeds onbehagelijk in de geest. En ze dacht, ja, maar wat moet ik nou bidden? Weet je, je kan het nog een keer hetzelfde zeggen, want dat heeft God al gehoord. En jij zegt, het is ook niet omwege de veelheid van woorden. Maar ze wist gewoon niet precies wat er aan de hand was. Ze kon niet weten, ze kon ook niet bellen. Maar ze wist gewoon, er zit iets niet goed. En toen besloot ze om te gaan bidden in tongentaal. En ze begon te bidden in tongentaal. En ze ervoer echt dat de geest door haar heen aan het strijden was. En 1 uur, en 2 uur, en 3 uur. Uiteindelijk 4 uur lang bad ze in tongentaal. Tot ongeveer 4 uur. En in één keer, van het een op het andere moment, voelde ze, de drang om te bidden was weg. De onrust in de geest was weg. En ze stopte met bidden. Ze had geen idee wat er aan de hand was. Een aantal dagen later kreeg ze een brief van de dochter. En die zei, mama, ik ben bevallen. Het was, ik weet niet of het een dochter of een zoontje was, maar het leek helemaal mis te gaan. En ze zei, het was vrijdag om 12:00 dat het begon. En ze zei, het leek helemaal mis te gaan. De baby die ging dwars liggen. En op een gegeven moment hebben de artsen gezegd, ik denk dat we de moeder en het kindje kwijt zijn. En op een gegeven moment rond 4:00 van het een op het andere moment draaide het kind om en werd gezond geboren. En het ging goed met de moeder en het kind. En exact diezelfde tijd was die vrouw uit Maleisië in Australië aan het bidden in de geest. En ze bad het perfecte gebed, het krachtgebed. En ze was gevoelig voor de Heilige Geest. En God deed daar een wonder doorheen. En exact de tijdspannes die haar dochter aangaf, waren de tijden dat zij had zitten bidden. Dus, weet je, ik geloof dat zo ontzettend krachtig is. Je bidt het perfecte gebed. En ik herinner me jaren geleden, op een gegeven moment kregen we onverwacht in één keer een zegen. We werden gezegend met iets en ik was gewoon verrast. En toen zei ik, Heer, hier heb ik niet eens voor gebeden. En meteen hoorde ik de geest van God zeggen, dat heb je wel door te bidden in tongentaal. Dat heb je wel door te bidden in tongentaal. Blijkbaar had de geest van God zelf ervoor gebeden door me heen. En meteen kwam dat in mijn geest. Dat heb je wel door te bidden in tongentaal. Dus soms weten we niet waarvoor we bidden of wat we precies bidden. Maar de geest van God bidt het perfecte gebed. Nou, al was dat de enige reden, zou het al goed zijn. En ik zie ook dat de tijd weer vliegt. Ik zie uit naar de hemel waar geen zon, geen maan, geen tijd meer is. Maar goed, snel naar de tweede reden. En als mensen er meer over willen weten, kunnen ze ook een boek lezen. Tongentaal maakt je geestelijk sterk en scherp. Dat is wat er gebeurt. Tongentaal maakt je geestelijk sterk en scherp. Paulus zei dit: wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. En de Bijbel zegt dit in Judas 1, vers 20. Maar u geliefde, bewaar uzelf in de liefde van God door uzelf op te bouwen

0: of op uw allerheiligste geloof, je meest aparte, meest je hoogste geloof, door te bidden in de Heilige Geest. Door te bidden in de Heilige Geest. Dit is wat er gebeurt wanneer we spreken in tongentaal in de geestelijke wereld. Onze geestelijke mens die wordt sterk, die wordt krachtig, die bouwen we op. Op je allerheiligste, op je meest bijzondere, je meest waardevolle geloof ben je aan het bouwen en word je sterker en sterker. Dat woord bouwen is eigenlijk het woord van een gebouw bouwen. Dat je laag na laag bouw je zo'n gebouw sterker en hoger en groter. Dat is wat er gebeurt wanneer je spreekt in tongentaal. En je wordt dus ten eerste geestelijk sterk, en daar ga ik zo meteen nog wat meer over zeggen, maar je wordt ook scherp. En een van de redenen waardoor ik geloof dat we vaak niet de doorbraken zien die we willen, of waarom mensen bepaalde problemen hebben in hun leven, is omdat ze die twee werelden uit elkaar gekoppeld hebben, de geestelijke wereld en de natuurlijke wereld, en dat we niet hebben geleerd om te functioneren in de geestelijke wereld. En dat heel veel christenen zijn geestelijk helemaal niet sterk en helemaal niet scherp. Die verstaan Gods stem amper, hebben weinig openbaring van het woord van God, weten niet hoe ze moeten samenwerken met de Heilige Geest, hoe ze in de gaven van de Geest kunnen stappen. Al die dingen weten ze niet. En vervolgens vragen we ons af waarom er niet altijd overwinning en doorbraak is. Maar als we geestelijk scherp worden, sterk worden. Ik moet denken aan een voorbeeld. Jaren geleden sprak ik op een bijbelschool. En ik gaf daar les. En op een gegeven moment was ik klaar. En ik was nog aan het napraten met een paar studenten. En er was een vrouw. En ik wist helemaal niet wat er met haar aan de hand was. Maar er waren andere mensen waar over haar aan het bidden. En op een of andere manier hadden ze door van, joh, ons gebed werkt niet. Achteraf bleek dat die vrouw die had al 7 miskramen gehad. 7 miskramen. En ze waren voor die vrouw aan het bidden, Heer, zegen met vruchtbaarheid. We bidden voor goede bevallingen, et cetera. Maar goed, ze hadden op een gegeven moment door van, joh, weet je, dat leek wel, ze hadden gewoon het gevoel, er gebeurt niet echt iets. Dus ik werd geroepen erbij van, joh, Tom, wil je voor die vrouw bidden? Ik weet op dat moment helemaal niks. En met dat ik naar haar toe loop en naar haar kijk, hoor ik in mijn geest, weet ik, dit is een demon. En we hebben het hier te maken met een demonische geest die iets blokkeert hier. Dus die vrouw zegt, ja, ik heb 7 miskramen gehad. En meteen werd ik zei, ja, je moeder en je oma, die hebben het, en ze zei, ja, dat klopt, die hebben hetzelfde gehad. En ik zei, het is een demonische geest. En met dat ik het zeg, valt die vrouw op de grond. Ze begint te krijsen, te gillen. Nou, het waren mensen die waren helemaal niet gewend om met demonen aan te pakken. Die voorganger die keken dat die water zag branden. Maar in ieder geval, dat is altijd grappig. Maar in ieder geval, die vrouw die werd daar bevrijd van die demonische geest. En al 7 miskramen had ze gehad. En een hoop gillen en krijsen, dat hoort er nou helemaal bij. Soms met bevrijding. Gebeurde zelfs in de bediening van Jezus, dat mensen het gilden, krijsen, schreeuwden. Maar goed, die vrouw werd bevrijd, die demon ging eruit. En ik denk ongeveer een jaar later sprak ik weer in die gemeente. En die vrouw die kwam naar me toe en zat een hele dikke buik. Ze was aan het eind van de zwangerschap en het ging helemaal goed. En uiteindelijk hebben ze een gezond kindje gekregen. En God deed daar een machtig wonder. Maar wat er nodig was, was niet dat die vrouw gezegend werd met vruchtbaarheid of al die dingen. Wat nodig was, was onderscheid in de geest dat die vrouw moest bevrijd worden. Dus dat is wat er nodig was. En ik weet, Jan-Sjoerd Pastor kwam, een geestelijk vader, kwam op een dag bij iemand, die man had gigantische wonderen en tekenen. Echt de meest bizarre genezingen. Mensen die waar botten uit hun been staken, die ze gebroken hadden. Hij bad voor die mensen en het ganas weer. Gigantische doorbraken. Mensen aan de lopende band stonden bij de rolstoelen, werden genezen van blindheid. En Jan-Sjoerd vroeg hem, wat is je geheim? Wat is je grootste sleutel? En die man zei, jullie probleem is dat je 2 aparte werelden hebt. De geestelijke en de natuurlijke. Het is 1. En zodra we leren dat het 1 is en weten hoe het werkt, zullen we zoveel meer doorbraken zien. Nou, door te bidden in tongentaal worden we geestelijk, worden we sterk, worden we scherp. En dat is zo belangrijk, dat we geestelijk sterk en scherp worden. En ik ben overal voor bekritiseerd, lijkt wel eens. Maar over mijn onderwijs, over Gods stem verstaan. Zeg dat je moet leren afstemmen. Zeggen mensen, ja, maar het is toch geen radiozender. Maar tegenwoordig is dat niet meer zo. Mijn auto niet. Er zit gewoon knopjes. En dan heeft hij op een of andere manier meteen die zender gevonden. Maar ik weet, met sommige auto's moet je zoeken met zo'n draaiknop. Of als je een fysieke radio hebt, moet je met zo'n draaiknop draaien. En tegenwoordig gaat het denk ik via internet of zo, waardoor je meteen daar bent. Maar geestelijk zijn we soms helemaal niet afgestemd op de stem van God of het kanaal van God. Of zijn we helemaal niet zo scherp. We zitten veel meer in ons natuurlijke verstand, in ons vlees vaak. Dus wanneer we bidden in tongentaal, geven we aandacht aan die geestelijke mens. En die wordt scherp en die wordt sterk. En ik ben er ook van overtuigd, als meer christenen in tongentaal zouden bidden, zou er minder pastoraat nodig zijn. En ik heb vrij lang, toen ik jeugdleider was en de leiderschap zat van de gemeente, pastoraat gedaan. Godzijdank ben ik daarvan verlost. Maar en hoef ik dat niet zoveel meer te doen. Maar wanneer mensen kwamen met problemen, mijn eerste vraag was meestal gewoon: hoe is je tijd met God? En niet altijd, maar ik denk 80% van de gevallen zeiden mensen: ja, maar weet je, ik heb niet echt tijd met God, geen stille tijd, bidden in de geest, nee, ook niet. Dus mensen zochten een oplossing voor een probleem, maar een achterliggend probleem was dat er geen fundament was, geen relatie met God, geen... En als we meer zouden bezig zijn met die geestelijke dingen, waaronder spreken in tongentaal, bidden in de geest, dat perfecte gebed bidden, zou er veel minder pastoraat nodig zijn. Jan Sjoerd geeft het voorbeeld ook in Papua-Nieuw-Guinea, waar hij een man had die echt een woedeprobleem had. Was een inheemse man die had ontgeloofd, had een gigantisch woedeprobleem. Wat zijn huwelijk, wat van alles nog wat onder druk zette. En die man die kwam bij Jan Sjoerd en Jan Sjoerd had niet de wijsheid verder. Dus Jan Sjoerd zei, niet de wijsheid met natuurlijke dingen die hij hem aan kon reiken. Gelukkig niet, denk ik, achteraf. Maar hij zegt, ja, ik was net nieuw als voorganger, als zendeling. Dus hij zei van, joh, en die man die werkte op een bulldozer en die moest urenlang door de jungle rijden. Dus Jan Sjoerd zei, ga heel de dag bidden in tongentaal. Niemand hoort je, dat ding loopt toch heel de dag te ronken. Ga gewoon dagenlang. En die man die bad wekenlang in tongentaal. En geestelijk werd hij zo zacht, zo nederig, zo veranderd. Het was een totaal andere man geworden en was helemaal van zijn voedingsprobleem afgekomen. Maar hij was geestelijk sterk geworden. Tongentaal maakt je geestelijk scherp en sterk. Er zijn zoveel aspecten van de Heilige Geest. Wat denk je van de vrucht van de Geest? Liefde, vrede, blijdschap, geduld. Weet je, als je in tongentaal bidt, ik heb nog nooit dat ik in tongentaal bad en depressief werd. Dat is geen vrucht van de Geest. Vrucht van de Geest is blijdschap. Soms juist misschien als je je niet goed voelt, wat nodig is dat je begint te bidden in de geest. Zoveel mensen zitten in hun verstand en ik voel me slecht en dit en dat en nou gebeurt dit. Nee, daar moet je autoriteit over nemen. En dan moet je zeggen, nee, weet je, we gaan bidden in de geest. En dan begin je gewoon, kosa, brandi, gila, boshindara, bagiskanda. En vanuit je geest begin je jezelf op te bouwen. Want blijkbaar proberen omstandigheden je te neer te drukken. Maar dan begin je jezelf op te bouwen. Ik heb sterker nog vaak dat ik op een gegeven moment ben ik aan het bidden in tongentaal. En dat is ook een sleutel. Mensen moeten het niet een minuut doen, niet drie zinnen. Gaan ze gewoon 20 minuten lang bidden, bewust bidden in tongentaal. En desnoods loop je erbij rond, zet je muziek aan, maar dan begint iets te gebeuren, er begint iets te veranderen. Je begint dingen te spreken en soms komt er ook in één keer een vreugde, begin je te lachen. Weet je, dat is wanneer je intapt in die dimensie van de Heilige Geest. Weet je, sommige mensen, sommige christenen snappen dat niet, maar de Bijbel zegt in Psalm 2, de Heere zit op zijn troon en hij lacht. Zelfs God zit te lachen. En als je dan leest in Psalm 2, waarom? Omdat er zijn er vijanden die opstaan tegen God. En dan zegt de Bijbel, God ziet dat, hij begint, zit op zijn troon. God begint gewoon uit te lachen. Omstandigheden, machten, vijanden tegen God, die denken dat ze iets tegen God kunnen beginnen. God moet er gewoon om lachen, die is totaal niet onder de indruk. Ik denk ook toen het hele leger van Egypte, weet je, achter de Israëlieten, Mozes die was in paniek en God zat gewoon. God wist al lang wat hij kon doen en wat hij ging doen. Dus wij moeten leren om in te tappen met God. God is nooit in paniek, God is nooit depressief, God weet nooit van nou, ik weet niet hoe dit verder moet. God heeft geen rode knop in de hemel van een paniekknop van nou weet ik het niet meer. Nee, bij God is alle wijsheid. In zijn tegenwoordigheid is vreugde. Weet je, al die dingen zijn altijd bij God. En door te bidden in de geest, tap je daarop in. En geef je God in één keer ruimte om te spreken. Dat is wat tongentaal doet. En als laatste reden, en dan heb ik lang niet alles behandeld, maar er is zoveel. Wat tongentaal doet, het zet de kracht van de Heilige Geest vrij. De Bijbel zegt in Handelingen 1 vers 8, u zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Je zal kracht ontvangen. De doop in de geest is een onderdompeling in kracht. Man, als de geest van God op je leven komt, krachteloos christendom is geen optie. Dan ben je leeg van de geest. Sorry dat ik het zo duidelijk zeg, maar ik heb nog nooit iemand ontmoet die vol was van de geest en krachteloos was. Die depressief was. Nee, als je vol bent van de geest. Want de geest van God is niet krachteloos, die is krachtig. Die is niet depressief, die is hyperactief, zou je kunnen zeggen. Die wil altijd bewegen, die wil altijd gaan. Die wil, weet je, de geest van God, die is niet depressief. Die is vol blijdschap, hoop, liefde, vreugde, al die dingen. Maar u zult kracht ontvangen, Handelingen 1 vers 8. Als de geest van God op je komt, ben je krachtig. Dan, weet je, daarom geloof ik in krachtig christendom. Ik ga het gewoon zeggen, ik heb er een hekel aan. Als je in een kerk komt en de voorganger, hoeveel weten dat het zwaar is in het leven met God? Hoeveel weten dat het niet altijd makkelijk is? Hoeveel weten? Nee, dat is niet wat de Bijbel zegt. Jezus zegt, neem mijn juk op je. Mijn juk is zacht, mijn last is licht. Weet je, de Bijbel zegt, de weg van de zondaar, die is onbegaanbaar. Maar de weg van de rechtvaardige is als een helder pad, waarvan de zon helderder en helderder gaat schijnen. Je zal uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Dat is wat de Bijbel zegt over de kinderen van God. Sta op en schitter, want terwijl de duisternis op de aarde zal over jou de heerlijkheid van God gezien worden. Dat is het evangelie. Te midden, zelfs al zaten ze in de gevangenis, zaten de apostelen te loven en te prijzen en te zingen. Ze zaten niet te depressief en te huilen en te klagen. Paulus zat in de gevangenis, als hij de Filippenzenbrief, en hij zegt, verheug je in de Heer, verheug je altijd. Hoe kon Paulus zo krachtig zijn dat hij vol was van de geest? Want Paulus, ik bid meer in tongentaal dan u allemaal. Hij was zo vol van de geest, dat omstandigheden hem niet meer raakten. Hij was altijd krachtig en gewoon positief en gaan en vol vreugde. Tongentaal zet de kracht van de geest vrij. Ook wanneer je wil stappen in de gaven van de geest. Daar gaan we nog een keer een serie over doen, maar een van de manieren om in te stappen is door eerst te spreken in tongentaal. Want je bent je geestelijke mens aan het opbouwen. En wanneer je begint te spreken in tongentaal, en je begint, je geeft de geest van God ruimte, en in één keer wordt het makkelijk om te stappen in profetie, of in woorden van kennis, of de gave van geloof komt over je heen, de werking van krachten, de gave van genezingen. Waarom? Je bent aan het bewegen, je bent aan het streven naar die gaven, zoals de Bijbel zegt. En het begint te stromen. Je komt in die stroom van de geest. Het is niet voor niks dat de Bijbel vergelijkt de geest altijd met stromend water. De rivier uit de tempel van Ezechiël. Jezus zei, als iemand dorstig is, laat hem naar mij komen. Weet je, er is levend water. Er is stromend water. De geest stroomt. Die geest gaat gewoon. Er is altijd een stroom. En de Bijbel leert het ook in het boek Openbaar. Er is altijd een stroom vanuit de troon van God. Er is altijd een stroom van de geest. Waarin woorden van kennis, woorden van wijsheid, werkingen van krachten, gaven, genezingen. Die stroomt altijd. Maar wij kunnen leren om daarin te tappen. En een van de manieren om te doen is door gewoon daarin te stappen. En te beginnen te bidden in de geest. Hier dan uit te strekken. En dan merk je in één keer dat je in die dimensie komt, als het ware. Om te zeggen, niet al die dingen zijn makkelijk uit te leggen. Maar in één keer komt de kracht van God. En begin je dingen te voelen en word je geestelijk gevoelig. En soms weet je, en voor sommige mensen is dat misschien vreemd, toch? Maar soms voel ik het branden in mijn handen. En weet ik, de gave van genezing is hier. En je hoeft mensen me aan te raken en de een naar de ander geneest. En op een gegeven moment word je scherp. En ook met bevrijdingsdiensten soms. Waarin je in één keer gewoon door de zaal loopt. En woorden van kennis. Allemaal dingen begint. Sommige dingen kan je totaal niet weten. Vanuit je geestelijke of vanuit je natuurlijke verstand. Maar je bent in één keer in een andere dimensie van de geest. Waar de dingen gewoon stromen en beginnen te werken. En wonderen beginnen te bewegen. Dat is de dimensie van de Heilige Geest. En als we beginnen te bidden in tongentaal. Dat is gewoon de eerste stap om daar naartoe te gaan. Bidden in tongentaal is als deur naar het bovennatuurlijke. Je doet de deur, je pakt de hendelbeet en je begint de deur open te doen. Je stapt naar de andere kant. Je stapt naar de geestelijke wereld, naar de bovennatuurlijke kant. Bouw jezelf op je allerheiligste geloof door te spreken in tongentaal. Dat zijn even een aantal dingen die er gebeuren in de geestelijke wereld wanneer we spreken in tongentaal.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
3: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
4: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
5: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws. Als het geluid van God Radio jou bemoedigt, help dan mee om het verder te brengen. Zaai mee via God.radio. Laat God Radio niet stilvallen.
11: From Amsterdam to London, London, Jerusalem to New York, to Mexico City.
10: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur. Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus.
9: Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid ook voor wie tegenover ons staat. En als de Heer het op uw hart legt om mee te helpen, geef mee. Mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar maken.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. En welkom naar een nieuwe dag, dinsdag. En als Dagelijks Brood jou heeft gezegend, deel het met iedereen om je heen. Laat ze ook genieten van Dagelijks Brood. En mocht je luisteren via God Radio, welkom. En volgens mij binnenkort kan je ook alles terugvinden op de website van God Radio. Alles wat wij aan het doen zijn met Dagelijks Brood. Amen. We zijn begonnen deze week over de wet en kracht van verlangens. En ik was gisteren geëindigd bij je verlangens en je wil. Ik zeg, het is Gods wil dat je verlangt. Verlang naar goede dingen. Verlang naar Gods verlangens. Verlang om God beter te leren kennen. Verlang om voorspoedig te zijn. Verlang om Gods best te leven. Oké? En buig niet voor het lot, maar kies ervoor om voor het allerbeste te gaan. En buig niet voor het lot en zeg niet wat komt, komt. Dat is heel belangrijk. Zeg niet wat komt, komt. Filippenzen 2 vers 13 zegt, want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Dus met andere woorden, als jij opnieuw geboren bent en je hart is oprecht naar God toe, je verlangens zijn Gods verlangens. Je verlangens zijn Gods verlangens voor jou. En dat is iets wat de gelovigen beter moet gaan begrijpen en meer daarin moeten gaan geloven. Oké, zolang dat verlangens niet tegen het woord van God ingaat, niet slecht is voor andere mensen en ook niet slecht is voor jezelf. Als deze drie vragen ja zijn, dus met andere woorden, het is in lijn met Gods woord, het is goed voor jezelf, het is goed voor andere mensen, alle drie moeten ja zijn. Dan moet je gewoon doorgaan met dat verlangen. Zeg, geloof dat dit is de wil van God. Ga niet te lang denken van, oh, maar is het Gods wil? Is het niet Gods wil? Zoek in de Bijbel uit. Is het in lijn met Gods woord? Als het tegen Gods woord ingaat, maar het is goed voor jou en het is goed voor mensen, dan is het niet van God. Als het wel, je zegt het is in lijn met Gods woord, maar het is niet goed voor mensen. Dat kan niet, want alles in Gods woord is ook goed voor je medemens. Oké, want de Heer zegt, wandel in liefde. Liefde is de nummer 1. Amen. Dus alle drie vragen moeten ja zijn. En dan moet je gewoon erin wandelen. En als het echt niet God wil is, dan zal je onderweg wel horen. Je zou een stem van achter horen. Niet die weg, die weg. Oké? Maar blijf niet te lang treuzelen. Dus verlang naar goede dingen van de Heer. Oké? Nummer 1. Dus je verlangens en je wil. Je verlangens stimuleert je wil, sorry, en om ervoor te gaan. Je verlangens stimuleert je wil om voor iets te gaan wat je wilt. Je verlangens is wat je helpt om daad bij te zetten bij je wil. Veel mensen hebben een wil, maar ze doen niks daarmee. Ze willen iets doen, maar ze doen het. Ze hebben verlangens, maar ze hebben de wil. Of ze hebben de wil, maar ze hebben geen verlangens. Je verlangens stimuleert je wil om te gaan ervoor waarvoor je moet gaan. Nummer 2, het stimuleert je om te beslissen. Verlangens stimuleert je om te beslissen. Het helpt jou om keuzes te nemen. Wanneer je verlangen hebt, dan wil je graag keuzes maken. Stel je voor, je hebt de verlangen om God te dienen. Oké? Nou, het gaat je helpen om te zeggen, ik beslis, ik ga bijbelschool volgen. Als je bijbelschool wil volgen natuurlijk. Hè? Ik heb zelf niet echt een officiële bijbelschool ooit gevolgd. Maar bijbelschool was de Bijbel zelf. Ik heb de Bijbel en heel veel prediking en heel veel Bijbel en heel veel gebed zijn. Dat is mijn bijbelschool. Amen. Maar bijbelschool is altijd goed. Want het helpt jou. En een geestvervulde bijbelschool, alsjeblieft. Ga niet naar een dode seminary. Waar ze alleen maar theologie verkondigen, maar niet de geest van God. Dan word je een fariseer. Ik heb zelfs gehoord dat de meeste mensen die on fire gaan naar bijbelschool, om theologie te studeren, ze komen eruit en zijn bijna ongelovig. Een theologische school die niet geestvervuld is, ze zijn de Bijbel aan het bestuderen vanuit de normale menselijke beredeneringen. Er is allemaal aan het zoeken wat fout is in de Bijbel. Niet wat goed is. Oké? Dus ga alsjeblieft, als je verlangen hebt om de Heer te dienen en je wilt naar een bijbelschool, zoek uit dat de bijbelschool geestvervuld is. Dat de persoon die dat heeft uitgevonden ook geestvervuld is en de docenten ook geestvervuld zijn. Want anders lijkt je net de fariseeërs die de schriften kennen, maar toen Jezus voor hun stonden, zagen ze hem niet. Ze wisten niet dat ze over hem hadden gelezen al de hele tijd, dat ze over hem hun hele leven hebben bestudeerd. Ze kenden de teksten, maar ze hadden niet de openbaring van wie u voor hun waren. Oké? Nou, nummer 3. Je verlangen stimuleert je wil om risico's te nemen. Je verlangen stimuleert je wil om risico's te nemen. Kijk, wanneer een verlangen is in je hart om iets te doen. En verlangen, laat me even laten zien dat het verlangen is. Het betekent eigenlijk simpel, je verlangt, je hebt een grote behoefte aan iets. En je wilt iets heel graag. Oké? Okay? Dat is verlangens. De goede manier is dat je verlangt naar goede dingen. Wanneer het hebzucht wordt en al deze dingen, dat is verkeerd. Oké? Okay? Je verlangt naar de dingen wat in het woord van God staat. Oké? Okay? Dus verlangt naar de juiste dingen. Het helpt je, dus het stimuleert je wil om risico's te nemen. Nou, wat we noemen risico's is gewoon geloofstappen. Het zijn niet eens per se risico's. Het zijn gewoon dingen van je laat het bekende achter om te stappen in het onbekende wat je hebt gezien in Gods woord. Als je verlangt om gezond te zijn of verlangt om voorspoedig te zijn en je vanaf Gods woord, je hebt het de verlangens ontvangen. Want het is belangrijk dat de Heer, hij zegt het is de Heer, het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken. Filippenzen 2 vers 13. Oké? Okay? Door positieve verlangens, dat stimuleert je wil om de risico te nemen wat je wilt nemen. Nummer 4, verlangen stimuleert je wil om door te zetten. Wanneer je een sterke verlangen hebt om het woord van God te blijven verkondigen of dit of dat te doen, wanneer de challenges of uitdagingen onderweg zijn, jij gaat altijd door. Weet je, er zijn mensen die dingen graag beginnen en dan komen er de uitdagingen, dan rennen ze weer weg. Nou, dat betekent dus heel simpel, ik weet niet of dat wil om iets te beginnen van God was geweest. Dat was gewoon een tijdelijke wil of verlangen die er was. Maar verlangens die van God komt, het laat je doorzetten. Oké? Okay? Nummer 5, het stimuleert je wil om dingen te proberen. Verlangens stimuleert je wil om dingen te proberen. Dus met andere woorden, je bent niet bang om te falen. Je verlangt naar iets en je gaat ervoor. Als je het fout, dan leer je ervan en begin je opnieuw. Oké? Okay? Nummer 6, het stimuleert je wil om opnieuw te beginnen. Ik had net gezegd eigenlijk, om opnieuw te beginnen. Dus met andere woorden, je hebt iets gedaan en het is niet gelukt. Je gaat niet bij zak en as blijven liggen en zeggen, oh zie, je kan het niet. Nee, je staat weer op, want je verlangt om het te doen. Nummer 7, het stimuleert je wil. Je verlangen stimuleert je wil om verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer je verlangt naar iets, je verlangt naar kinderen te hebben bijvoorbeeld, je verlangt om te trouwen, of je verlangt om een gezin te hebben, dan ga je ook verantwoordelijkheid nemen om te trouwen, om voor je partner te zorgen. Of daarna voor je kinderen te zorgen. Nummer 8, het verlangen stimuleert je wil om niet op te geven. Het stimuleert je wil om niet op te geven. Nummer 9, het stimuleert je wil om te slagen. Verlangen stimuleert je wil om te slagen. Je doet alles op alles om dat ding te laten lukken. En nummer 10, het stimuleert je wil om je wereld op te richten. Om een zegen te zijn in jouw wereld. Nou, wat is geloof dan eigenlijk als je dan nu makkelijk uitlegt, je kijkt naar verlangens en je wil. Geloof is je verlangens dat gericht is naar de hemel. Dus met andere woorden, je hebt een verlangens en het is gericht naar de hemel. Heere, het komt van u. Dat is een geloof in actie. Dus verlangens is nodig om geloof te kunnen hebben überhaupt. Je moet eerst verlangen om gezond te willen zijn. Voordat je geloof kan hebben van genezing. Want de verlangens gaat je duwen om het woord van God te lezen over genezing. Je moet verlangens hebben om een succes te zijn, om succesvol te zijn of om God te dienen. Eerst voordat je daarin in geloof kan gaan wandelen. Want de verlangens gaan je duwen, nogmaals, om beslissing te nemen, om ervoor te gaan. Al deze dingen die wij net hebben genoemd. Oké? Okay? En gebed is je verlangens dat geuit wordt naar God. Dat is gebed, wat gebed simpelweg is. Het is je verlangens dat geuit wordt naar God. Eigenlijk dat woord proshukomai, de Griekse woord bidden in het Nieuwe Testament, is letterlijk dat woord. Het betekent de uitwisseling van wensen en gedachtes. Eigenlijk uitwisseling van verlangens en gedachtes. Zie je dat? Dus gebed eigenlijk is uw verlangens gericht of dat geuit wordt naar God toe. Nou, stappen om het goede te verlangen. Wat zijn de stappen om het goede van God te kunnen verlangen en ook daarin te kunnen wandelen? Romeinen 10, vers 17 zegt iets heel simpels. Het zegt, zo is dan geloof, komt door het horen en horen door het woord van God. HSV zegt, geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Geloof komt door het horen en horen door het woord. Nummer 1. De stappen om het goede te verlangen. Nummer 1. Het is het besef en kennis van wie je bent, moet je hebben. En om dat te hebben, dus moet je dus horen. Je moet het besef en je moet de kennis hebben van wie je bent. Besef hebben nummer 1 dat je een kind van God bent. Dat is een simpele. Besef hebben van wie jij bent als een nieuwe schepping. Besef hebben wat Jezus voor jou heeft gedaan. Het besef en kennis hebben van wie jij bent. Wat betekent het kruis voor jou? Wat betekent de opstanding uit de dood voor de mensheid, voor jouw leven? Dus om het goede te verlangen, dat is het eerste wat je moet hebben. Je moet beseffen en kennis hebben van wie je bent. En deze kennis ontvang je alleen maar uit het woord. Wie jij bent, kan je niet meer vinden wat de psychologen zeggen. Nee, het is allemaal alleen maar te vinden in Gods woord. Gods woord laat zien wie de nieuwe schepping is. Het is je spiegel, zegt Jacobus. Hij zegt, het is net een mens die in de spiegel kijkt. En dan ga je weg en je vergeet hoe je eruit ziet. Gods woord is je spiegel. En in dat spiegel zie je wie je bent. Niet wat mensen zeggen, niet wat je gevoelens zeggen, niet wat de omstandigheden zeggen. Het is wat Gods woord zegt, dat is wie je bent. Oké? Okay? Wanneer je dat besef en de kennis hebt, het verandert iets in jou. Waardoor je verlangens begint te ontvangen om te leven naar wat je hebt gelezen. Dan wil je gaan leven graag naar wat je hebt gezien in het woord. Oké? Okay? Nummer 2, we praten over stappen om het goede te verlangen. Nummer 2, het beseft en kennis van hoe God over je denkt. Nummer 1, eerst weten wie je bent. Nummer 2, hoe God over je denkt. En wat is dat precies? Hoe denkt God over u? Hij zegt in Zacharia 2, je bent zijn oogappel. You are the apple of his eyes. In Engels zegt het mooier, you are the apple of his eyes. Hij zegt, ik weet de verlangen dat ik tot jou heb. De goede verlangen is om jou te zegenen. Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord. Dus je ziet dat God doet alleen maar, hij ziet je, hij denkt alleen maar goede dingen over jou. Maar mensen vaak horen te veel religieuze dingen. En ze horen allemaal de andere kant. Oh, God is boos op jou, God is dit op jou. Nee. Er is geen veroordeling voor zij die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8 vers 1. Die niet wandelen naar het vlees, maar naar de geest. Je moet besef en kennis hebben van hoe God over je denkt. Nummer 3. Je moet besef en kennis hebben van wat God voor jou heeft voorzien. Wat heeft hij allemaal voor ons voorzien? In zijn woord nogmaals. Dan hebben wij de main tekst gelezen. De voornaamste tekst is Romeinen 10 vers 17. Geloof komt door het horen en horen door het woord. Alles is in het woord. Stappen om het goede te verlangen is om deze dingen te kennen. Nummer 1. Besef en kennis hebben van wie je bent. Besef en kennis hebben van hoe God over jou denkt. Besef en kennis hebben van wat God voor jou heeft voorzien. Wat heeft hij allemaal voor jou voorzien? Psalm 23 vers 1. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt het aan niks. Hij heeft aan alles voorzien van jou. 2 Petrus 1 vers 3. Volgens zijn goddelijke kracht heeft hij ons alles gegeven. Wat tot Gods vrucht toebehoort. Dus hij heeft voorzien in alles wat wij nodig hebben in het leven. En nummer 4. Je moet besef en kennis hebben van wat zijn oorspronkelijke plan is voor jou. En dat kan je vinden heel simpel in Genesis 1. Vers 27, 26, laten wij de mens maken. In ons evenbeeld en in ons gelijkenis. Laten zij heersen. Wees vruchtbaar, word voorspoedig. Vers 28. Beheers de aarde, word taalrijk. Wees vruchtbaar en voorspoedig. Dat is wat hij voor jou oorspronkelijk heeft bedoeld. Wanneer je al deze dingen gaat ontdekken in zijn woord, dan zal je de juiste dingen verlangen. Weet je, sommige mensen lezen de Bijbel en ze veroordelen zichzelf. Ze gebruiken de Bijbel om zichzelf te veroordelen. Man. Ik lees de Bijbel en ik word blij. Want ik zie alleen maar de goede dingen die God over mij heeft gezegd. Weet je, het verschil dat je de Bijbel leest. Je kan eruit halen uit de Bijbel wat je wilt uithalen. Je kan eruit halen dat God boos is op jou. Kan je eruit halen, 100%. Maar je kan ook eruit halen dat God zegt in jou de appel of his eyes. Je bent zijn oogappel. Je bent zijn schat. Hij heeft de schat in jou gelegd. We hebben deze schat in een oude kruik. Oké, okay? Je kan het zien dat je bent de licht van de wereld. Je bent de zout van de aarde. Oh, deze geweldige dingen kan je ontdekken. in de naam van Jezus. Nou, vandaag, mijn tijd is al bijna om. En ik ga afsluiten. En morgen gaan we door met de wet van verlangens. En voor nu geloof ik dat je gezegend bent. En voor nu wil ik zeggen, God zegen. En tot morgen. God zegen.
0: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
2: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
3: God. De werkweek zit erop.
4: Woehoe!
3: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God Radio.
5: The Weekend Show.
6: The Weekend Show.
7: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
8: Paulus schrijft aan de christenen in Galatië dit. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Galaten 3, vers 27. Paulus zegt dat jij je door de doop één hebt gemaakt met Christus. In de doop druk je uit dat je oude leven met Jezus is begraven en dat je met hem bent opgestaan als een nieuwe schepping. God noemt jou vanaf nu zijn geliefde kind. Geestelijk gezien ben je nog maar een pasgeboren baby, kwetsbaar en naakt. Je hebt kleertjes nodig. Je hemelse vader heeft hierin voorzien. En hoe? Paulus zegt dat je je mag bekleden met Christus. Dit is een andere manier om te omschrijven wie je bent in Christus. De Grootnieuwsvertaling vertaalt het vers van vandaag op deze manier. De doop heeft u allen met Christus verenigd. U hebt Christus aangetrokken als een kledingstuk. In 2 andere brieven herhaalt Paulus deze waarheid. Aan de gemeente in Efeze schrijft hij dat zij de nieuwe mens moeten aantrekken die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Efeze 4, vers 24. En aan de gemeente in Rome schrijft hij: omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan je eigen wil die begeerte in je opwekt. Romeinen 13, vers 14. Misschien vraag je je af hoe je in hemelsnaam Christus kunt aantrekken alsof het een nieuwe jas is. Nou, de nieuwe mens aantrekken is niets anders dan geloven dat God jou vanaf nu altijd in eenheid met Jezus ziet. En jou daarom rein en heilig verklaart. Het betekent ook dat je mag leren ontvangen wat je in Christus hebt gekregen. Je mag leren om vanuit je nieuwe positie in Christus te gaan denken en leven. Dan ga je meer en meer gelijkenis met hem vertonen en kan God zijn ogen niet van je afhouden.
7: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
3: Dit is God Radio. De beste gospel en christelijke muziek. Het geluid van hoop.
4: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
9: In 24 vers 10 lezen we: hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië. Die knecht had een opgave van zijn meester Abraham, een vrouw te zoeken voor Isaac. Wij hebben ook een opdracht. De Heer Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Marcus 16, vers 15. Het evangelie, dat wil zeggen allerlei kostbaarheden van onze Heer. En die hebben wij uit te delen. We hebben allemaal te gaan waar God ons zendt. Ieder christen heeft een roeping. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Er is een wereld te redden. Hebt u de Heer Jezus lief? Liefde en gehoorzaamheid horen samen. U hebt een opdracht. Voer die uit. U kunt het niet. Ik ook niet. We hebben te weinig kracht en rijkdom van onszelf om uit te delen. Maar onze Heer heeft kostbaarheden. Heel vele kostbaarheden. Daarom is het zo nodig dat we ons banksaldo, ons bankboekje, de Bijbel, bestuderen. Incasseer alles wat u zelf en anderen nodig hebben. Alle beloften God zijn in Jezus, ja en amen. We hebben aan velen uit te delen en daarom hebben we allerlei kostbaarheden van de Heer nodig. Wees krachtig in den Heer en in de sterkte zijner macht. Efeze 6 vers 10. Als je weet: de Heer is mijn sterkte, dan zegt de Heer: ga in deze uwe kracht. Zo zei hij het tegen Gideon. Een tak van de wijnstok brengt vrucht voort als het verbonden blijft met de wijnstok. Zo moeten u en ik ook verbonden blijven met de bron van kracht, onze wijnstok Jezus. Ik hoop dat u die luistert en weet dat u een christen bent, duidelijk ziet wat voor een opgave en een rijkdom u hebt, omdat u een kind van God bent. Maar u die luistert en weet dat u geen christen bent, voor u is deze boodschap ook: uw leven is in de ogen van de Heer een wildernis, maar u kunt Gods tuin worden. Wat kunt u doen? Jezus aannemen. In Johannes 1 vers 12 lezen we: allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Maar dan hebt u ook een arbeid te doen, een opdracht. Vele kostbaarheden van onze Heer kunnen we lezen in de Bijbel. Wilt u een spoedcursus volgen? Ga dan eens luisteren naar de meester als hij les geeft aan een heel grote groep volgelingen die hij uitzond om in de wereld het licht te worden. Hij beschreef allerlei kostbaarheden die er voor hun waren en u kunt het lezen in Matthäus 5, 6 en 7. De bergrede. Maar het is niet alleen luisteren. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matthäus 7 vers 24. Maar die spoedcursus, die bergrede is maar heel kort. Er is een heel handboek dat we altijd weer moeten bestuderen en dat is de Bijbel. Misschien zegt u: maar die begrijp ik niet. Nee, we kunnen die ook niet begrijpen, niet uit onszelf. Maar de Heer Jezus heeft ons beloofd in Handelingen 1 vers 8... gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest geeft u begrijpen en kracht en geloven. Hij maakt ons duidelijk allerlei kostbaarheden van uw Heer. En alles wat u nodig hebt om u een blij, overwinnend kind van God te maken. Ja, U zult dan ervaren. Want Handelingen 1 vers 8 verder zegt: gij zult mijn getuigen zijn hier en daar en tot aan het uiterste der aarde. Paulus zegt in Efeze 1 vers 3: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is nu. Dat zijn geweldige kostbaarheden, nu. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in den geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. Lees het maar eens verder, wat daar allemaal staat. Wat een inventaris. Ja, Jezus is onze vrede. Vraag den Heer om u door zijn Heilige Geest het Bijbellezen te maken tot een steeds beter zien van de grote kostbaarheden van uw Heer, die u uit te delen hebt aan de arme wereld om u heen. Zullen we bidden? Dank u, Heer Jezus, dat alle kostbaarheden van u ons door het lezen van de Bijbel voortdurend weer in onze handen gelegd worden. Gebruik ons vandaag om er ook weer van uit te delen. Maak ons echte kinderen des lichts, het zout der aarde. U hebt de knecht van Abraham zo een geweldig succes gegeven. Geef ons ook een heerlijke en voortdurende ervaring van de rijkdom van het uitdelen van de kostbaarheden van u, onze trouwe, liefhebbende Heiland. Halleluja. Amen.
10: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
3: Een hele goede morgen en van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Leven vanuit Gods Woord. Dit is Leven vanuit Gods Woord, een radioprogramma en podcast van Derek Prince Ministries Nederland. Het tijdloze Bijbelonderwijs van Derek Prince, verspreid in ruim 45 landen en beschikbaar in meer dan 100 talen.

0: Laten we samen bidden.
1: Ik wil je vragen om het nu volgende gebed in geloof te ontvangen. Niet passief, maar actief. Geloof is geen gevoel. Geloof is het woord van God in je denken en in je hart als waarheid accepteren en daarnaar gaan handelen. Zelfs als je gevoel totaal iets anders zegt. Je kunt het nu volgende gebed heel eenvoudig ontvangen door in je denken en in je hart amen en dank u Jezus te zeggen. Vader, ik breng degene die nu luistert voor uw aangezicht. Misschien is afwijzing al vroeg begonnen. Door een vader, een moeder, een partner, een kerk. Mensen die hadden moeten liefhebben, maar pijn hebben gedaan. Maar vandaag verklaren we dat hun oordeel niet het laatste woord over jouw leven heeft. In de naam van Jezus verbreek ik de macht van afwijzing. Iedere gedachte die zegt, niemand wil mij, niemand ziet mij, ik hoor nergens bij, ik gebied die leugen te wijken. Luister naar de waarheid. God heeft jou niet met tegenzin aangenomen.

0: Hij heeft je in Jezus Christus tot zich getrokken. Hij opent zijn armen niet half en hij duldt je niet op afstand. Hij nodigt je uit om dichtbij te komen. Vader, laat de liefde waarmee u lief hebt dieper doordringen dan de afwijzing die mensen hebben veroorzaakt. Ik spreek aanvaarding over je hart. Je hoeft niet langer te bedelen om goedkeuring. Ontvang wat de Vader je geeft. In de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen.
1: En dan nu de proclamatie van deze week.
2: Guess how we're going to begin.
3: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
2: With a proclamation.
3: Proclamatie.
1: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
4: Wie is de Heilige Geest? De Geest van God heeft mij gemaakt en de adem van de ontzagwekkende doet mij leven. God heeft mij gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de Heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, mijn redder, rijkelijk over mij heeft uitgegoten. U bent de trooster. U bent de geest van de waarheid. U bent de geest van Yahweh. U bent de geest van wijsheid en kracht. De geest van raad en verstandig beleid. De geest van kennis en de vreze des Heren. U bent de geest van de genade en de gebeden. U bent de geest van de belofte waarmee ik verzegeld ben en het onderpand van mijn erfenis. U streeft naar leven en vrede. U geeft rust. U doorgrondt alles, zelfs de diepste geheimen van God. U zult altijd Jezus verheerlijken. Amen.
5: Over de hele wereld helpt Derek Prince Ministries mensen om Gods woord te kennen, te geloven en

0: Iran kennen we van de nieuwsbeelden. Politieke spanningen, demonstraties, gevangenissen, dreiging. Maar er speelt zich nog een ander verhaal af. Het verhaal van een kerk die men probeert klein te houden en die toch blijft groeien. Voorgangers en evangelisten worden gearresteerd. Christenen worden verhoord en krijgen gevangenisstraffen. Huiskerken moeten voorzichtig opereren. Gelovigen weten dat de keuze om Jezus te volgen serieuze gevolgen kan hebben. Vanuit de getuigenissen van DPM Internationaal horen wel zelfs over Reza, de Iraanse vertaler die zijn werk nooit voltooid zag worden, omdat hij werd vermoord door het regime. Maar luister goed naar wat daarna komt. Ze krijgen de kerk niet stil. Nieuwe mensen komen tot geloof. Er wordt gebeden. Er wordt gevast. Er wordt in het geheim onderwijs gedeeld. Er worden nieuwe leiders gevormd. Misschien kun je een christen gevangen zetten. Misschien kun je een samenkomst verstoren. Misschien kun je zelfs een dienaar van God voorgoed het zwijgen opleggen. Maar je kunt Gods woord niet opsluiten. Dat is precies de boodschap waarmee het verhaal over Reza eindigt. De dienaar kan tot zwijgen worden gebracht, maar het woord van God gaat verder. Derek Prince Ministries wil naast deze gelovigen staan en hen voorzien van degelijk Bijbels onderwijs. Wil jij daar onderdeel van zijn? Ga naar derekprince.nl en draag bij.
1: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken, die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derek Prince. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
2: And I want you to know God loves you.
1: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
1: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
1: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
1: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
1: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
1: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
1: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
1: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
1: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
1: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
1: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
1: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
1: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
1: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
1: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
1: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
1: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
1: In de naam van Jezus.
2: Amen.
1: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
3: Meer inzicht, meer waarheid. Elke dag een stap vooruit. Derek Prince Ministries. Gods woord, jouw fundament. Wil je reageren? Heb je een vraag? Of wil je persoonlijk contact? Bel ons op 085 00 51049 of mail naar info@derekprince.nl. De boeken van Derek Prince bestel je via derekprince.nl. Daar kun je je ook gratis inschrijven voor onze dagelijkse overdenkingen per e-mail en voor de onderwijsbrief die iedere 2 maanden per post en per e-mail verschijnt. Derek Prince Ministries Nederland. Onderwijs dat je leven verandert.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Laat God Radio niet stilvallen.
7: Van Amsterdam to London, Los Angeles to New York, to Mexico City.
4: Dit is een heldere boodschap namens het bestuur.
7: Jesus Christ.
4: Sinds 2022 laten wij in Nederland een vrij en onafhankelijk christelijk geluid klinken. Onze hoop ligt in Jezus Christus. Daarom vragen wij u allereerst, bid met ons mee. Bid dat Jezus centraal blijft. Bid om wijsheid, vrede en voorziening. En bid

mensen horen van geloof. Jezus Christus verkondigen. Zijn woord delen. Geloof versterken. Hoop brengen. En zijn liefde hoorbaar.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: voor jongeren en jongvolwassenen. Samen God aanbidden, ontdekken wie je bent in Hem en Jezus' liefde zichtbaar maken waar Hij je ook zendt. Zeg samen met duizenden andere jongeren ja. Score nu je ticket op decent.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.